0: een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van die gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pride-feest.
1: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Ik bevind me nu bij de Brandenburger Tor. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet. En verdere mededeling ook van de Berlijnse politie over wat er precies gebeurd is, zijn er nog steeds niet gekomen.
0: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te gaan pakken. Zijn vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. Het weer vanuit het noordwesten wat bewolking en later in de nacht ook wat regen bij een graad of 15. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: los.
1: RTV Slos.
0: En let it flow.
1: Even terug naar toen.
0: Even terug naar toen.
1: Met RTV Slos.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pride-feest.
3: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet. En verdere mededeling ook van de Berlijnse politie over wat er precies gebeurd is, zijn er nog steeds niet gekomen.
2: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben gehad en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Comomeer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen bij het zwemmen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. Het weer vanuit het noordwesten meer bewolking. Later af en toe wat regen vannacht bij een graad op 15. Vanaf de ochtend afwisselend buien en een beetje zon. En dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jouw muziek
1: en het actuele regionale nieuws.
0: Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
2: RTV Slos.
1: Op radio, tv en internet.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van die gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was gisteravond laat bij het Pridefeest.
3: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
2: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op en in reed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader zit een celstraf van 27 jaar uit. Het weer, het is in de nacht af en toe wat regenachtig bij een graad of 15. Morgen afwisselend buien en een beetje zon en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet. Even terug naar toen. Even terug naar toen. Met RTV Slos.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek.
1: De lekkerste muziek
0: vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
2: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
3: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride, gisteravond laat. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pride-feest.
4: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
3: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Como-meer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. Het weer, het kan af en toe een beetje regenen vannacht. Het is een graad of 15. En straks wisselen buien en zon elkaar af. En dan wordt het zondag uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

ik heb gehoord dat jij graag zaagt en boort en handig bent met elektriciteit. Dan sta je wekenlang op een krukje in de gang, want dat heb je over

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij dat Pride-feest gisteravond.
3: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
2: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Ondertussen zit zijn vader een celstraf van 27 jaar uit. Het weer, de dag begint met afgewisseld buien en wat zon. En het wordt 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Berlijn is bij de afsluiting van de jaarlijkse Pride een auto ingereden op de menigte. Daarbij is een vrouw om het leven gekomen. 16 anderen zijn gewond geraakt, 3 van hen zijn in levensgevaar. De bestelbus reed gisteravond met hoge snelheid in op mensen bij het Tiergartenpark, niet ver van de Brandenburger Tor. Er waren duizenden mensen aan het feesten. De bestuurder van de bestelbus is nog voortvluchtig, maar de Duitse politie zegt te weten om wie het gaat. Een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen worden verricht. De brand bij Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. Volgens de autoriteiten van het departement Gironde komt dat vooral door de harde wind. Er worden windstoten van ongeveer 40 km per uur gemeten. De autoriteiten hebben daarom besloten delen van de snelweg A63 af te sluiten. Automobilisten worden al dagen dringend verzocht Gironde te mijden. In de regio rond Bordeaux zijn de afgelopen dagen meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader, Jair Bolsonaro, zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in de deelstaat Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die een file over het hoofd zag. In totaal raakten 9 auto's beschadigd. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en er kan plaatselijk wat regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en valt er meer regen. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De hits van toen. De hits van toen en nu.
1: En nu.
0: RTV Slos.
1: RTV Slos.

Dik. Goud van oud. De hits van nu en muziek in je eigen taal. RTV Slos draait het allemaal.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Wold Promenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. 16 anderen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamistische kringen. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die tijdens een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd al een man van 26 gearresteerd die dicht bij een bos en een camping een barbecue aanstak. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Zijn vader Jair Bolsonaro zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door de bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. In totaal raakten 9 auto's beschadigd. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. Het weer, vanochtend is het bewolkt. Er kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt. Er komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Wold Promenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: En goedemorgen, het is bijna 9:55. Van harte welkom bij Kopwijzer, de zomereditie. We zijn er een uurtje tussen 10 en 11 en we besteden aandacht aan de volgende onderwerpen. Nieuwe blusmiddelen voor natuurbranden. We praten met boswachter en brandweerman Harco Bergman. Riekes Voerman, en heeft nog iemand meegenomen, maar zijn naam heb ik niet onthouden. Met hem gaan we praten over de gondelvaart in Giethoorn. Jesse van Dalen komt wat vertellen over de teruglopende rietoogst in Weerhebbewieden. Maar wij starten met de stevige toren. Goedemorgen, Annerieke en Marcel van den Hof.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jullie hebben de mooie route op papier al bij je. Maar dat is ook meer een reclamepost, neem ik aan, dan dat je daar echt op gaat kijken van, nou, waar moeten we precies langs? Want dat gaat wel op een andere manier, denk ik, toch?
1: Ja, dat kun je op de site wel zien waar we precies langs gaan. Daar staat het duidelijk aangegeven.
0: Ja, ja. Even voor de mensen die het niet kennen. Ik kan me niet voorstellen dat er heel veel mensen zijn die er nog nooit van gehoord hebben. Maar de Stevige Toren, hoe is dat ooit bedacht en voor wie?
1: Dat is in 2009 was het eerste run, zeg maar. En dat is toen door Willem Winters is dat bedacht. En die deed dat vroeger bij andere steden, zeg maar, dorpen. En die hadden een zijspanmotor. En die dacht van, hé, dat kunnen we ook in Steenwijk doen. En zodoende.
0: Ja. Ja. En het is goed bevallen.
1: Ja.
0: Want
1: ja.
0: Het is niet alle jaren, maar corona denk ik een keer niet.
1: Nee, voor corona zijn we eruit geweest. Ja. Dat mocht het ook niet.
0: Nee.
1: En,
0: maar voor de rest alle jaren wel.
1: Alle jaren gewoon gedaan.
0: Ja,
1: 16e keer alweer.
0: Ja, fantastisch. Ja. En is het ook groter geworden als je kijkt naar de beginjaren en nu?
1: Ja. We zitten nu gewoon vol. Het is gewoon,
0: en wat is vol?
1: Nou ja, het aantal rijders, het aantal cliënten.
0: Uh-huh.
1: Dus er zitten nog ongeveer 80 voertuigen. En het is nou, het is eigenlijk gewoon, vol geboekt.
0: Ja, want meer kun je ook niet aan.
1: Nee, dat moeten we ook niet doen. Het heeft te merken, of het heeft gewoon de tijd dat je met de stoet rijdt, zeg maar. En je gaat een kruispunt over. Ja, dan proberen we wel ongeveer maximaal 5 minuten.
0: Ja.
1: Dat het oververkeer gewoon maximaal 5 minuten stilstaat.
0: Ja, dat is verkeerstechnisch, ja.
1: Verkeerstechnisch,
0: dus
1: is dan,
0: dit de max.
1: Ja, en dan is het ook nog te doen.
0: Ja.
1: Je kunt wel heel groot worden, maar dan... Dan raak je het overzicht ook kwijt.
0: Ja, maar dit is ook prima. In zoverre, ja, als je in de beperking kunnen er minder mensen mee. Maar als je nou kijkt naar de mensen die meegaan, is dat over het algemeen hetzelfde clubje of zit er nog wel wisseling in?
2: Ja, het is vaak wel, of in ieder geval, je ziet wel heel vaak dezelfde cliënten. Mm-hmm. Maar er komen ook echt wel steeds meer bij. Het wordt wel steeds bekender. En ja, dat via dat het ook, dat merk ik dan ook bij de rijders. Ik regel dan de rijders. Ja, en ik heb elk jaar echt wel minimaal 10 nieuwe. Dat ik denk, oh, die naam die ken ik nog niet. Mm. En ja, dat dan via zo bekender is geworden.
0: Ja, want het gaat niet alleen maar om de rijders met hun zijspan of wat ze ook maar verzinnen, waar dan de mensen in kunnen, mee kunnen rijden. Maar het gaat ook nog om motoren, misschien ook auto's, weet ik niet, begeleiders, hè?
1: Ja, dat gaat om zeg maar cabrio's, trikes en zijspanmotoren. Uh-huh. En de overlijden mensen, daar houden mensen mee op met rijden, zeg maar. Die worden gewoon te oud, die zeggen van nou, het is mooi geweest. Ja, en er komt ook gelukkig weer de jonge aanwas bij.
0: Ja, maar daarnaast, naast die cabrio's, trikes en zijspannen waar de deelnemers in plaats nemen of bij in plaats nemen, heb je ook nog andere motoren die het verkeer regelen.
1: Dat doe ik, zeg maar. Ik ben coördinator van het motorbegeleidingsteam van de Steenwijk en Toren. Dus ik maak de route en ik zorg dat de vergunningen allemaal bij elkaar komen. En ik zorg dat we genoeg voldoende verkeersregels krijgen.
0: Ja, want hoeveel moet je niet hebben dan?
1: We hebben er dit jaar 32.
0: Ja,
1: ook maximaal.
0: Oh.
1: Ja.
0: Dus, 32?
1: Ja, 32 motorverkeersregelaars, waarvan 4 beroeps. Die 4 beroeps die moeten we op de provincie en alle punten neerzetten.
0: Okay.
1: Dat is een eis van de provincie. Mm-hmm. Nou, dat voldoen wij dan ook aan. En dan heb ik nog 28 die ik dan tijdens de run wegzet op allerlei punten.
0: Ja.
1: Waar een verkeersregelaar nodig is.
0: Ach,
1: ja, dat is nu de happening. En dan hebben we nog een politiemotorrijd mee voorop. Mm. Hebben we nog een politievoertuig achterop, zeg maar, voor het geval dat. En zo gaan we dan richting Zalland.
0: Ja, precies, want daar gaat het rondje naartoe.
1: Ja.
0: Is het ook zo, als je kijkt naar de eerste jaren, ja, misschien waren jullie toen bij geen idee, maar is dat zo trouwens?
1: Nou, het eerste jaar, Nee, het eerste jaar heb ik niet meegedaan.
0: Maar vrij vlot daarna wel.
1: Ja, de run was vereen en ik zat smalens in Tolderwief te kieken, zeg maar.
0: Ja.
1: En ik dacht, verrek jongen, wat is dit? En toen ik op een gegeven moment, dan dacht ik van, dat is leuk.
0: Ja.
1: Dus ik heb toen contact gezocht met Willem Winters. En toen ben ik bij het tweede jaar ben ik erbij gekomen,
0: oh,
1: zeg maar.
0: Nou.
1: Dus daar ga ik wel een aantal jaar mee. Ja. Maar het eerste jaar waren het volgens mij iets van 30, 32 personen, voertuigen. Met cliënten erin, zeg maar. En het had maar 4 verkeersregelaars.
0: Oh ja. Och,
1: ja, en dat was het beginjaar.
0: Nou,
1: ja.
0: Maar dan kom ik meteen op mijn vraag die ik eigenlijk bedoelde. Van, als je kijkt qua vergunningen. En ik bedoel, iedereen die klaagt altijd van, ja, het is heel lastig om alles te regelen. En de stikstof en de bla bla. Hoe is dat voor jullie?
1: Klopt. We hebben een keer een stikstofberekening moeten doen bij een gemeente die geen Natura 2000 gebied had. Alle gemeentes aan het Natura 2000 gebied waar we doorheen gingen. Alleen die gemeente niet.
0: Oh man.
1: En daar moesten we toen een stikstofberekening doen. Ja, dat heb ik zelf gedaan en dat was goed, klaar. De vergunnings worden wel steeds scherper.
0: En ook lastiger voor jou om in te
1: gaan. Ja, nou ja, je hebt een naam opgebouwd. Dus alle gemeentes rondom Steenwerkerland, die kennen je wel.
0: Oh ja.
1: De provincie Drenthe doet niet zo moeilijk. Friesland niet. Flevoland doet ook niet zo moeilijk. Alleen onze eigen provincie Overijssel, ja, die komt nog wel eens met andere spelregels.
0: Mm.
1: En dan wordt het weer, dan wordt het wel weer moeilijker, helaas.
0: Mm. Maar het ieder jaar is er nog wel zo van. Vlag uit op het moment dat je alles binnen hebt.
1: Ja.
0: En,
1: ja, op dit moment, heel eerlijk gezegd, Overijssel, daar heb ik nog niet de officiële vergunning, zeg maar.
0: Nee. Dus, dat gaat goed komen.
1: Dat gaat goed komen. Dat gaan we gewoon. Dat weet ik al zo zeker dat het goed gaat komen. Dat moet ik gewoon.
0: Ja.
1: En voor de rest, je hebt gewoon. Al die jaren heb je gewoon een schema dat je het jaar doorgaat. Dus dan vergunningsaanvragen. Je weet op een gegeven moment hoe je een vergunning aan moet vragen. En op een gegeven moment weet men ook bij de omliggende gemeentes en je eigen gemeente. Oh, dat is de Steenwijker Tornen. Oh ja, die valt niet onder de alcohol, dus je drank. En die valt niet onder de drugs. En ook het hele grote gebeuren, zeg maar. Dus je hebt wel een bekendheid. En het is gewoon goed geregeld.
0: Ja.
1: Ja, dat kan ik eerlijk gewoon zijn. Ja. We regelen het gewoon goed. Dus we gebruiken overal vergunningen aan. We zorgen dat we voldoende verkeersregelaars hebben.
0: Maar goed, al met al gaan er dus heel wat vrijwilligers uurtjes in zitten.
1: Ja, dat is.
2: Ja, zeker.
1: Ja. Nou ja, de mevrouw die is dan de voorzitter. Ik ben dan coördinator motorbegeleidingsteam. En dan Anderieke, de oudste dochter, die doet er een werving.
0: Nou, het is de familie aangelegenheid.
1: Het is gewoon een bijna familie aangelegenheid. Daar moet je wel mee oppassen.
0: Ja. Geen ruzie krijgen, hè? Geen ruzie.
1: Ja. Dus,
0: nee, maar er zitten nog wel meer mensen omheen, neem ik aan.
1: Ja. We hebben, je moet ook niet zeggen dat het gewoon één grote familie aangelegenheid wordt. Dus we hebben gelukkig ook bestuursleden die komen. Niet bij ons van de familie.
0: Ja, nee, oké. Maar goed, ik snap het ook wel. Ja, je wilt ze niet bij je in de familie hebben.
1: Nee.
0: grapje. Maar ik snap het ook wel, want je steekt elkaar ook een beetje aan, hè?
1: Ja.
0: Ja, en als je het leuk vindt, is het ook allemaal prima.
1: Ja. Ja. Papa heeft een hobby, hè? Dat was in 2010, was de eerste keer. Papa heeft een hobby en die ging ik reed motor dan. En ik heb me toen opgegeven, maar ja, van het een komt het ander. En toen hield Willem ermee op naar de 5e editie. En toen hebben we het overgenomen, zeg maar.
0: Ja. Nou, en dat doen jullie nog steeds. En chapeau ervoor, hartstikke goed. Ja. En iedereen vindt het fantastisch, vooral de mensen die meerijden. Dat wordt allemaal op een andere manier achter de schermen geregeld. Hè? Daar hebben jullie vaste contact allemaal mee. Alle familieleden en vrienden en kennissen daarvan, die staan op verschillende punten langs de route.
1: Ja.
0: Ja, het is echt een happening.
1: Ja, het is ook een groot feest. En dat hopen we de 8 augustus ook weer te kunnen doen met elkaar.
0: Precies. 8 augustus, dan is het zover. Lijkt nog ver weg, maar dat is niet zo. Het is,
1: 2 weken.
0: Ja, ik wou net zeggen, voor het is zover. De stad en de finish is in Steenwijk.
1: Ja.
0: En voor de rest, ik noemde oma al even. Van die kant gaan jullie op. Ja. Hè? Daar zijn leuke plekken waar jullie wel vaker komen.
1: Ja.
0: Het ijsje eten hier in de buurt bij de Margishoeve. Dat is natuurlijk een plek waar. Ja, die iedereen die hier uit de buurt komt kent en gaat kijken.
2: Veel mensen.
0: Ja, maar dat is
2: uit zwaaien.
0: Ja,
2: veel mensen.
0: Dat is ook logisch, hè? Want dan gaat het eventjes langzaam en dan kun je alles volgen. Ja, die filmpjes die zie ik ook altijd meest langskomen. Ja.
1: Je ziet ook steeds meer mensen aan de kant.
0: Ja, hè?
1: Ja. En dat hopen we ook gewoon dat we straks weer de binnenstad doorkomen, zeg maar.
0: Ja.
1: Want dat is eigenlijk zwart van het volk staat.
0: Uitzwaaien is om
1: 10 uur vertrekken we.
0: 10 uur vanaf?
1: Ja, vanaf bij de meente, parkeerplaats.
0: Vanaf de meente. En de terugkomst is 5:30.
1: Ja, half vijf ongeveer gaan we door de binnenstad.
0: Ja. Ja, dan maak je een rondje de binnenstad. Ja. Dus daar, dan kun je overal nergens staan.
1: Ja.
0: En hartstikke mooi.
1: Mooi man.
0: Ja, zeker weten. Ja. Zeker weten. Hartstikke mooi. Veel succes. En sowieso nog veel succes en sterkte met de laatste dingetjes regelen. Want er gebeuren vast nog dingetjes. En daar valt wat om. En weet ik veel wat je.
1: Logisch.
0: Ja, precies.
1: Maar dat komt allemaal goed.
0: Hartstikke mooi. Dank jullie wel, hè.
1: Graag gedaan.

0: wordt natuurlijk enorm veel zaken georganiseerd deze zomermaanden in Steenwijkerland. Net aandacht voor de Steenwijker Toornrun. Nu gaan we naar Giethoorn en aandacht besteden aan de gondelvaart. Ook niet meer weg te denken uit de vaste activiteiten die in de zomer worden georganiseerd. Laatste zaterdag van augustus, als ik het goed heb.
1: Ja, klopt.
0: Ja, hè? En tegenover mij zitten Riekes Voerman en Arend van der Belt. Goedemorgen, heren.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En we hadden net hiervoor even een gesprek met de Steenwijker Toornrun. En die zijn een jaar rond bezig om zaken te regelen. Hoe zit dat bij jullie gondelvaart?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen, nadat de gondelvaart is geweest in het laatste weekend van augustus, dan is daarna een iets rustigere periode. Het is niet dat we helemaal stilstaan, zeg maar. Dan ben je nog aan het evalueren en kijken hoe het afgelopen jaar is verlopen. En eigenlijk begint het echte werk begint weer aan het begin van het jaar. Dus zeg maar in januari, dan ben je weer bezig met voorprogramma regelen en dat soort zaken.
0: Ja. Hoe is jullie taakverdeling tussen jullie tweeën?
2: Ik ben de gondelbouwer.
0: Aha, ja.
2: Riekes is de voorzitter van de vereniging.
0: Dus, ja, hij babbelt en nu werkt.
2: Ja, precies, ik moet werken.
0: Ja, zo is het.
1: Verschil moeten zijn. Hè,
0: ja, dat, zo is het. Zo is het, ja. Maar ooit zelf ook wel gebouwd?
1: Ik kom oorspronkelijk niet uit Giethoorn, maar uit Zwartsluis. Aha. En ik heb als, laat ik maar even zeggen, jong jochie in Giethoorn gewoond. Mm-hmm. En toen ben ik de wijde wereld ingetrokken en ben 30 jaar weg geweest. En toen ben ik weer teruggekomen. En als je terugkomt, weten ze je te vinden. En al redelijk snel werd ik gebeld of ik in het bestuur van de gondelvaart wilde komen.
0: Ja.
1: En na een tijdje nadenken heb ik toen ja gezegd.
0: Ja,
1: en sinds vorig jaar ben ik eigenlijk voorzitter.
0: En die 30 jaar weg, prima, maar nu voor altijd in Giethoorn? Dat zegt niet nooit voor altijd, maar lijkt.
1: Ik denk het niet.
0: Nee?
1: Nee.
0: Oh jeetje, dat klinkt helemaal niet goed. Nee.
1: Ah, je moet eerlijk zijn.
0: Ja.
1: Dus dat, nee, we wonen sowieso nu achter de brug, zoals dat zo mooi heet. Mm-hmm. En dat is een behoorlijk steile brug. Dus ik ben nu nog een jong ventje. Maar als ik een stuk ouder word, dan denk ik dat je er niet meer overheen komt. Dus dat zal al, in ieder geval al een reden zijn om niet meer in dat huis te wonen.
0: Om niet meer daar te wonen.
1: En dan is de vraag, waar kom je terecht?
0: Ja. Ja, maar voorlopig.
1: Voorlopig.
0: In ieder geval dit jaar. Ja. En Arend, ook altijd in Giethoorn gewoond of niet?
2: Meer dan 40 jaar inmiddels.
0: Oh ja.
2: Dus de toenmalige melkfabriek is toen afgebroken en een nieuwe woning opgezet. En daar wonen wij al meer dan 40 jaar met plezier. Dus,
0: ja. Maar van oorsprong afkomstig?
2: Eierhorst.
0: Oh, wel vlakbij.
2: Uit de regio.
0: Ja, ja. Precies.
2: Ja. En begonnen mijn werk in Steenwijk. Dus,
0: de hele gemeente en omgeving door en zo.
2: Ja.
0: Welke ploeg bouwen jullie?
2: Hielkemaweg.
0: De Hielkemaweg.
2: Ja. 40, wij doen dit jaar voor de 40ste keer mee zelfs.
0: Oh. Nou.
2: Dus we hebben een jubileum.
0: Nou, wat leuk.
2: Ja.
0: En al die 40 jaar dus ook meegebouwd?
2: Ja, ook meegebouwd.
0: Ach, grappig.
2: Ja.
0: En zit daar nog iets, staat daar nog iets tegenover?
1: Nou, alleen maar de vraag of ze nog langer door willen gaan.
0: Ja, precies. Ja, precies. Als het dan januari is en er moeten zaken geregeld worden, waar begin je dan mee?
1: De vereniging bestaat uit een aantal commissies. En iedere commissie heeft zijn draaiboek. Dus eigenlijk, heel kort door de bocht gezegd, is het draaiboek doorlopen. Ik ben er zelf altijd wel een voorstander van om alles zo snel mogelijk geregeld te hebben. Zodat je eigenlijk, ik zal maar even zeggen, vanaf nu niet veel meer hoeft te doen.
0: Mm-hmm.
1: En dat je tijd hebt voor leuke dingen zoals dit. Dus dat is het belangrijkste.
0: Of eens bij een andere gondelvaart kijken.
1: Ja, dat kan ook. Ja, dat is het voordeel. Als je voorzitter bent, dan word je altijd uitgenodigd.
0: Dus dat scheelt. Oh ja, leuk.
1: Dus
0: ja.
1: Vanaf daar is het eigenlijk gewoon inderdaad, je voorprogramma regelen, zeg maar, voor de gondelvaart. Bands, dat soort zaken. Dus dat hebben we altijd toeters en blazers en dat soort dingen. Dus
0: ja,
1: die moet je dan al gaan regelen. Je moet wel op tijd zijn.
0: Precies, want het is niet alleen die avond van de gondelvaart, maar het is ook nog een heel feestprogramma, omlijstend programma eromheen.
1: Ja, klopt.
0: In tegenstelling tot Arend, die zich alleen maar bezighoudt, neem ik aan, met het bouwen van die gondel, toch?
2: Ja, dat klopt, ja.
0: Ja.
2: Ja. We zijn alleen maar met de gondel bezig. Dus het programma laten we ons verrassen wat de vereniging doet. Maar wij we zijn echt met de gondelbouw bezig.
0: En wanneer beginnen jullie daar dan mee?
2: Wij beginnen meestal rond maart met een nieuwjaarsborrel, zeg maar. En een brainstormavond. Mm-hmm. Want eind maart is de algemene ledenvergadering van de vereniging. En dan hopen we toch te kunnen zeggen van, we hebben een idee en we doen weer mee. En dat is al 40 keer is dat gelukt. Dus, ja. Ja.
0: En dat idee, want het is, iedereen mag zelf weten wat hij doet, hè?
1: Ja, we hebben geen thema.
0: Nee, maar wordt het voor de tijd wel bekendgemaakt zodat je niet twee Frozens hebt, weet ik veel. Zeg maar wat.
1: De situatie zou zich wel kunnen voordoen, maar iedereen moet wel ruim van tevoren aangeven, zeg maar, wat hun plan is, omdat het ook in het programmaboekje terecht komt. Dus het is, zeg maar, geen verrassing wat iemand gaat, bouwen, zeg maar. Dat is van tevoren is dat bekend.
0: Ja. En wat gaan jullie dit jaar doen?
2: Wij maken dit jaar een chameleon.
0: Maar dan een echte chameleon of de tweeling?
2: Nee, het is niet de tweeling. Nee. Maar we maken een dier en de hagedis maken wij. En met eromheen het planten, het tropische gebeuren. De chameleon, ja, die staat bekend om zijn verkleuring. Dus dat gaan we proberen in werking te stellen met allerlei lampen en andere technieken.
0: Ja, ja, nou is het sowieso het mooiste om in het donker te komen kijken. Maar voor jullie ontwerp dan helemaal?
2: Ja, sowieso. Want licht is erg belangrijk bij de gondel. Zo is elke gondel. En wij als groep maken liever iets wat dus van binnenuit verlicht wordt. He, dus dat je dus niet met een lamp van buitenaf erop schijnt. Maar dat van binnenuit de creatie.
0: Omdat het mooier is of veiliger?
2: Omdat het mooier is ook. Je kunt er veel meer effect mee bereiken.
0: Aha. Maar ook veiliger of niet?
2: Ja, dat wel, denk ik. Maar op dit moment werken we bijvoorbeeld met ledlampen. Dat is natuurlijk niet nieuw, maar ledlampen is natuurlijk heel makkelijk aan de streng. Maar op dit moment is het zover dat we bijna elk lampje kunnen aansturen op zo'n streng. Dus dat geeft wel wat mogelijkheden.
0: Dus je hebt ook wat mensen met elektra-kennis in de groep.
2: Ja, we hebben wat elektra-kennis in de hoek. Ja. We hebben wat creativiteit in de hoek. En we hebben wat mensen met de handjes die wat productiewerk doen en wat ander creatief werk. Ja, we hebben een goede mix van gondelbouwers.
0: En met hoeveel zijn jullie?
2: We zijn meestal met 10, 12 man. Ja.
0: Maar dat heb je ook wel nodig?
2: Ja. We zijn natuurlijk niet altijd. We beginnen met één avond in de week, meestal van mei. Maar ja, als het natuurlijk het spannender wordt, dan wordt het twee avonden in de week. En als het heel spannend wordt, dan wordt het de hele week bijna. Dus,
0: dus die laatste week voor jullie,
2: ja,
0: echt?
2: Dat wil
0: die
2: nog
0: week voor? Ja.
2: Ja. Oh, maar hopelijk zijn we dit jaar wat vroeger. Dus,
0: maar dat hopen jullie ieder jaar waarschijnlijk.
2: Ja, dat hopen ieder jaar, ja.
0: Hoeveel gondels doen er mee?
1: 12. En één jeugdgondel. Dus in totaal zijn er 13 gondels.
0: Tevreden mee?
1: Wat betreft, zeg maar, de grote gondels wel. 12 is een mooi aantal. Ik zou wel liever wat meer jeugdgondels zien. Dus dit jaar is wel een nieuwe groep die de jeugdgondel bouwt. De Gieterse Klunzen. Dus ik hoop dat ze hun naam niet eer aan doen. Maar dat ze echt met een hele mooie gondel komen. Ja. Maar ja, het is denk ik wel het doel om toch weer meer jeugdgondels te krijgen. Want één is eigenlijk te weinig. Omdat zij ook, ja, zij zijn natuurlijk ook de toekomstige gondelbouwers voor de grote gondels. Dus het is leuk dat er meer zou zijn.
0: Ja, zeker. Want zo moet je het opbouwen natuurlijk. Want als je dan kijkt naar Corso bijvoorbeeld, hè, in Vollenhoven, Sint-Jansklos, die hebben, ja, die jeugd die gaat vanaf dat ze 5 zijn, bij wijze van spreken, mee in de. En het is niet denkbaar dat ze niet gaan werken aan zo'n Corso-wagen. Eigenlijk zou je dat effect willen hebben.
1: Ja, dat loopt op dit moment in Gieter net even wat anders. Dus je ziet af en toe natuurlijk wel dat de jeugd wel iets meedoet, zeg maar. Maar je ziet nu echt veel minder dat ze hun eigen gondels gaan bouwen. En dat is jammer. Dus dat is wel iets naar de toekomst toe om naar te kijken.
0: Ja, ja. Nou ja, daar moet je dan iets voor verzinnen. Creatieve geesten kunnen vast wel iets bedenken om die jeugd er beter bij te betrekken.
1: Ja, daar ga ik wel vanuit, inderdaad.
0: Ja, toch? Maar goed, één gondel is ook mooi. Is het ook nog dat het een gebrek is aan een gondel? Of heeft dat niks mee te maken? Komt dat altijd goed?
1: Dat komt altijd goed. Tot nu toe wel, zeg maar. Je ziet af en toe zijn er problemen met bouwlocaties en dat soort dingen.
0: Ja, dat heb je natuurlijk ook.
1: Ja. Iedereen weet altijd wel een vlot te regelen, zeg maar. Want ja, dat ding moet ook nog ergens opgebouwd worden natuurlijk. Dus dat lukt altijd. Dat lukt altijd gelukkig wel. En ik vind 12 is een mooi aantal. Ja, je wilt er dan misschien altijd meer. Maar met 12 ben ik zeer tevreden.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Jullie zitten op schema?
2: Ja,
0: de Hielkemaweg zit op schema?
2: Hielkemaweg zit op schema, ja. We zitten wel al 2 keer in de week al. Dus ja. Er zijn natuurlijk ook vakanties, hè, daar heb je ook mee te maken. Dus dan probeer je toch wat naar voren te werken. Maar we zitten 2 keer in de week en we zijn op schema. Dus,
0: en jullie hebben altijd dezelfde gondel?
2: Ja, we hebben een drijver zelf gemaakt. Hè, met 4 buizen eronder. Mm-hmm. En we hebben het sinds vorig jaar weer volledig vernieuwd. Dus we kunnen weer een tijdje vooruit. Ja. Want in de beginperiode, want we zijn in 1985 begonnen, maakten we gebruik van een bestaand vlot in het dorp. Kijk, mm-hmm. En langzaam wordt dat veranderd naar een drijvertje. Zo dicht mogelijk op het water. Zodat natuurlijk het effect weer anders wordt. En dat is in de loop van een jaar natuurlijk wel weer veranderd. Dus van bestaand vlot naar een hele mooie drijver. Dus, en dan heb je een mooie. En we kunnen lekker in de schuur binnenwerken, dus dat is ook prima.
0: Ja, ja, dat zijn de belangrijkste dingen.
2: Ja,
0: dat vlot en
2: de ruimte.
0: En de ruimte.
2: Absoluut.
0: Ja.
2: Ja. Ja, en wat opslag eventueel. Want je hebt natuurlijk altijd dingen die je weer wil gebruiken of dat soort dingen. Dus je moet een beetje opslag hebben. Ja. Ja. Maar dat is best lastig soms.
0: Ja, dat kan, ja, kan me voorstellen.
2: Zeker,
0: ja. Ja, voor nieuwe groepen, ja. Maar goed, dan kunnen ze, neem ik aan, ook altijd contact zoeken met het bestuur die mee gaat denken en mee gaat
1: kijken. Klopt, inderdaad. Ja. We zeggen wel, in principe zijn de bouwgroepen zijn verantwoordelijk voor het zoeken van een locatie.
0: Tuurlijk.
1: Maar we zijn altijd natuurlijk meedenken. Bereid om mee te helpen. En we hebben ook bijvoorbeeld altijd zelf twee, als vereniging hebben we ook 2 vlotjes, zeg maar. Dus als iemand niet een eigen vlot heeft, dan kunnen ze ook altijd bij ons terecht om een vlot te lenen.
0: Maar voor dit jaar is alles rond.
1: Alles is rond.
0: 12 wagens, laten we het dus zo even noemen. 12 gondels.
1: Het zijn gondels.
0: 12 gondels.
2: Zonder wielen.
0: Ja, precies. 29 augustus?
1: 29 augustus.
0: Zaterdag dus 29 augustus.
1: Ik verwacht
0: tegen de tijd
1: weer.
0: Dat de schemer invalt.
1: Ja. Ja.
0: Hartstikke mooi. Ik hoop dat er heel veel mensen op bezoek komen. Ik wens jullie nog veel succes met het laatste bouwen.
2: Met de laatste loodjes.
0: En ik hoop dan dat jullie, zodra het augustus is, echt gewoon kunnen kijken van, nou, wij zijn er klaar voor.
1: Daar ga ik wel van uit.
0: Helemaal goed. Bedankt.
1: Graag gedaan.

0: Jesse van Dalen zit tegenover mij. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: We gaan het hebben over de rietoogst. Op wat voor manier ben jij daarbij betrokken?
1: Nou, ik ben verslaggever, journalist bij Streekomroep De Werven. Mm-hmm. Sinds een tijdje. En nou, daarmee schrijf ik eigenlijk verhalen, artikelen over het nieuws hier in de regio. En nou ja, denk weer in Bewieden, dat is riet. Dat is voor dit gebied natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Het is een ja, iets wat nou ja, het staat bijna een symbool ervoor, bijna, denk ik.
0: Ja.
1: En toen daar is onderzoek naar geweest. En dat is eigenlijk voor mij het
0: de aanleiding geweest, ja, precies. Ja,
1: om hierover wat te gaan schrijven.
0: Ja, even naar de Streekomroep De Werven. Er is een aantal mensen naast jou die ook actief zijn en zaken schrijven en opnames maken. En er is wel een grove verdeling qua locatie. En waar zit jij op?
1: Nou, ik woon in Sint-Jansklooster. Dus eigenlijk de hele gemeente Steenwijkerland valt er eigenlijk onder. Maar we hebben nog wel meer mensen trouwens. Er is ook nog iemand die woont in Steenwijk. Dus daar kun je ook bij je zeggen, nou, die pakt misschien meer het noordelijke deel en ik meer het onderste deel. Maar ja, is niet per se een lijn ertussen, zeg maar. Als ik een mooi verhaal zie in Steenwijk, dan is dat ook goed.
0: Dan is dat prima, ja. Maar heel Steenwijkerland minutieus bijhouden, dat is ook bijna niet
1: dat
0: te doen.
1: Dat is niet
0: natuurlijk
1: te doen, nee, daarom. Dus je pakt ook een beetje de onderwerpen die je aanspreken, die belangrijk zijn, die op wat voor manier dan ook het benoemen waard zijn.
0: Ja, leuk. Bevalt het?
1: Hebben we wel hartstikke goed, zeker weten. Hartstikke leuk.
0: Ja, er was onderzoek gedaan naar de teruglopende rietoogst. En dat is niet van het afgelopen jaar. Dat loopt echt al jaren terug. En wat voor getallen hebben we dan over?
1: Nou, je hebt bijvoorbeeld wel, je hebt heel veel voorbeelden. Je hebt bijvoorbeeld voorbeelden waar ze vroeger 1500 bossen van een hectare afhaalden. En nu nog maar 300, maar ook van 1000 naar 300. Maar ook wel op sommige plekken loopt het ook nog wel redelijk goed. Hè. Dat blijft redelijk stabiel, wordt het misschien wel iets minder. Maar dat was eigenlijk ook een beetje de aanleiding
0: van het onderzoek.
1: Ja, dat het, zeg maar, het loopt terug, hè, over de hele linie. Mm-hmm. Maar op sommige plekken misschien iets minder dan op andere plekken. En er was eigenlijk altijd wel een soort van idee waarom dat dan was. Hè? Van, er waren genoeg ideeën van dat komt hier, dat komt daardoor. Maar er zat eigenlijk nooit zat er een onderbouwing onder. Dat ze het zeker wisten van, oh, er is onderzoek naar gedaan, dus hierdoor komt dat op dit gebied. En dat wisten ze nooit. En daarom is het nu gebeurd.
0: Wie heeft de opdracht tot het onderzoek gegeven?
1: Dat is Natuurcollectief Werenbewieden. Het is, er zitten bijvoorbeeld ook retailers zitten daar heel veel bij. En het onderzoek is gedaan door is een onderzoeksbureau in Nijmegen, Beware, en Witteveenenbos. Dat is een bureau.
0: En die hebben het onderzoek
1: gedaan,
0: uitgevoerd.
1: Ja. Ze hebben, zeg maar, 40 plekken eigenlijk door heel Werenbewieden gepakt. Mm-hmm. Daar hebben ze monsters van de grond genomen, van de riet genomen, van het water genomen. Om op die manier te kijken van, nou ja, het is niet per se. Dus eigenlijk was het onderzoek meer bedoeld van, nou, wat maakt nou dat riet goed groeit? Zeg maar, wat is daar eigenlijk de reden van? Niet per se over de kwaliteit ervan, maar meer wat maakt nou dat riet goed groeit. Dat was eigenlijk het idee erachter.
0: Ja, want als het goed groeit, heb je ook meer bossen, heb je meer opbrengst.
1: Ja.
0: Want dat is natuurlijk voor de retailers ook nog wel een ding. Maar dat heeft zij.
1: Ja, zeker. Ja, ja. Waarom? En daarmee zijn ze eigenlijk aan de slag gegaan. En daar hebben ze dus 40 plekken eigenlijk van genomen. En daar hebben ze eigenlijk om onderzocht. Van, ja, wat is dat nou? Wat zit daar dan? En dan kwamen ze eigenlijk tot drie
0: hoofdstukken
1: waar dat dan in zit. Gaat eigenlijk eens over bepaalde voeding. Hè, dat noemen ze dan nutriënten.
0: Ja, die automatisch in de natuur terechtkomen, hè?
1: Ja,
0: het is
1: zeker
0: niet dat wij daar rondgaan met strooisels.
1: Nee, het is echt inderdaad voeding wat in grond of water zit.
0: Mm-hmm.
1: Het gaat over bazen, dus calcium bijvoorbeeld. Hè, dat is ook goed voor rietgroei. En het gaat over successie. Nou, dus eigenlijk van bijvoorbeeld, hè, je hebt in rietgroei op krachen bijvoorbeeld. Nou, en dan, zeg maar, hoe dik dan zo'n krachen is en hoe ouder, hoe dikker zo'n krachen is. Nou,
0: maar hoe ouder, betekent dat dan meer opbrengst?
1: Nee, het is eigenlijk zo. In die zin, hè, ik denk dat alles wat er uit het onderzoek is gekomen, dat denk dat de meeste dingen ook wel was verwacht, zeg maar. Alleen er zit nu gewoon onderbouwing onder. Hmm. Hè. Dus bijvoorbeeld hoe dikker een krachen is, hoe eigenlijk minder invloed het grondwater op het riet heeft en hoe meer invloed regenwater op het riet heeft.
0: Oh, ja.
1: En in regenwater zitten minder goede voedingsstoffen, mm-hmm, eigenlijk, of zitten minder bazen in. En juist in het grondwater.
0: Ja, bazen. Ik wil even naar die bazen. Ik heb er nooit van gehoord.
1: Ja, dat zijn bijvoorbeeld calcium bijvoorbeeld, of fosfor, of dat soort dingen. Dat zijn eigenlijk stoffen die riet beïnvloeden op een goede manier of slechte manier. Dat kan ook natuurlijk, mm-hmm, hè, maar in dit geval goede manier. En dat zit daar eigenlijk in. En er zit bijvoorbeeld in grondwater zit dat wel, want het komt van grond naar boven. En in de riet, in de regen, komt naar beneden. En daar zit het eigenlijk nog niet echt in. En aangezien als dan regen meer invloed krijgt op het riet dan het grondwater, nou, dan is dat dus nadelig.
0: Ja.
1: Daar kwamen ze dan achter.
0: Ja. De klimaatverandering, is dat ook nog meegenomen?
1: Dat is in dit geval is dat niet zo erg meegenomen. Het is wel zo, het heeft natuurlijk wel met, ja, dat, ook dat zal ermee te maken hebben. Kijk, je hebt ook, vaak wordt ook gezegd, hè, door retailers ook wel, van hè, het water is te schoon geworden. Hè. Dat komt bijvoorbeeld door natuurdoelen die zijn opgesteld. Daardoor zijn bijvoorbeeld fosfor is minder in het gebied aanwezig.
0: Want dat kan dan wel goed zijn voor riet, maar dat is niet goed voor habbeldebab.
1: Precies, ja, daarom. Dus, hè, en dus... Fosfor is minder aanwezig, doordat bijvoorbeeld het water inderdaad ook schoner is geworden. Maar dat is dan dus weer nadelig voor riet. Nou is het wel zo, het kunnen dat niet. Die onderzoeken zijn ze maar midden op percelen genomen. Dus je kunt niet zeggen, er zit minder bijvoorbeeld fosfor. Dus het water is schoner, dus is er minder riet. Dat zo hard kun je het niet stellen, maar het is wel heel aannemelijk dat dat zo is.
0: Het is een van de zaken die meespeelt.
1: Ja, een van de zaken die meespeelt. Mm. Dus dat klopt wel, maar dat water is schoner geworden. Ja, en dat is dan misschien goed voor andere natuurdoelen, maar is dan weer minder goed voor riet.
0: Ja.
1: Dat kun je wel redelijk zo stellen.
0: Ja. Wat is eigenlijk de conclusie van het onderzoek waarmee ze verder kunnen? Of kun je eigenlijk niet verder?
1: Zeker wel. Kijk, het is uiteindelijk zijn dus naar die drie onderdelen. Hè, dat hebben ze dan dus is eigenlijk uitgekomen. En je kunt bijvoorbeeld door bijvoorbeeld een successie tegen te gaan, dan kun je bijvoorbeeld een stukje eraf schrapen, zeg maar. Nou, dan ga je weer bijvoorbeeld ook de bovenste laag is vaak ook een beetje verzuurd door bijvoorbeeld stikstofdepositie. Nou ja, als je de bovenste laag er weer afhaalt, dan wordt dat weer wat minder. Op die manier kun je dat wel doen. Maar het is ook zo, wat goed is voor misschien het ene doel, is dan weer niet goed voor riet. En ook andersom, wat goed is voor riet, bijvoorbeeld in meer fosfor, is dan weer minder goed voor andere natuurdoelen.
0: Voor de waterlelie, ik noem maar wat. Ja
1: waarom? Dus het is ook, dat maakt het ook een beetje lastig.
0: Ja.
1: En is het eigenlijk ook met name een beetje een keuze van de mensen die erover gaan. Van waar leg je de...
0: Waar leg je de nadruk op? Precies. Ga je op een gegeven moment zeggen van het zij zo dan maar de minder riet opbrengt. Ja, moet wel. En dan, ja.
1: Ja, het kan ook zo zijn dat je op sommige plekken misschien inderdaad, als die keuze zo wordt gemaakt, dat er daar niet meer zo op die manier riet kan worden geteeld. Zeg maar dat het echt... inkomsten of genoeg inkomsten genereert. Dat zou een keuze kunnen zijn. Maar ja, dat is maar net welke keuze natuurlijk daarin wordt gemaakt.
0: Ja.
1: Het is in ieder geval, het is denk ik dat een onderzoek. En voor het eerst is er zeg maar achter ideeën en wat mensen dachten dat het zo was. Er is voor het nu is daar gewoon eens een keer onderzoek naar gedaan. En weten ze het.
0: En kwam er nog iets uit waarvan jij weet dat ze dachten van hebben we nooit geweten?
1: Nou, ik denk dat in heel veel dingen... Ik denk dat er zit heel veel kennis ook wel bij retailers. Mm. En ook, dus er is het op zich wel genoeg kennis. Ik denk in die zin dat niet dat er
0: iets
1: dingen in staan...
0: super verrassends
1: waarvan ze van hun stoel vielen. Dat denk ik niet.
0: Nee.
1: Maar je kunt wel eens... je kunt moeilijk dingen zeggen of beleid maken op uitkomsten die je op een idee, zeg maar. Dat kan niet.
0: Nee.
1: Dus in die zin is het al helpend dat je het weet nu eigenlijk.
0: Ja, met deze onderzoeksuitkomsten kun je verder in gesprek over van en nu.
1: Ja, en ook meer onderzoek nog doen. Hè. Tenminste, daar roepen dan natuurlijk roepen ze ook wel toe op om gewoon meer onderzoek te gaan doen nog. Hè. Want dit is dan van, wat is nou... Dat zorgt ervoor dat het zeg maar goed groeit. Nou, je kunt ook kijken naar hoe zorg je ervoor dat de kwaliteit van riet beter wordt. Nou, dat is weer een ander onderzoek. Daar kun je dit weer in helpen. Maar dat is vervolgonderzoek eventueel.
0: Ja. Naast dat jij journalist van Streekomroep De Werven bent, word jij specialist in van alles en nog wat als je steeds dit soort onderzoeken helemaal gaat volgen, toch? Of niet?
1: Ja, kijk, specialist, dat is natuurlijk, jarenlang er kennis van hebben. Maar het is wel heel erg leuk om van heel veel onderwerpen iets meer af te weten, zeg maar. En om daar op deze manier mee bezig te gaan. Dat vind ik hartstikke leuk. Ik ben een nieuwsgierig persoon, dus dan wil je altijd dingen weten.
0: Wat is het eerstvolgende wat je uit gaat pluizen? Weet je dat al?
1: Nou, ik ga deze week sowieso nog met retail spreken. Hier verder over. Je hebt nog genoeg onderwerpen. Ja, ik kom zelf uit het Sint-Jansklooster. Dus Korsen komt eraan.
0: Ja, ja.
1: Dat is natuurlijk ook nog weer een onderwerp waar je heel veel over kunt vertellen. Dus er zijn genoeg onderwerpen.
0: Hey, dankjewel voor de toelichting. Ja. En succes!
1: Dankjewel.

0: Aan de telefoon Harco Bergman. Goedemorgen, Harco. Ja, je valt even weg. Je hoort mij wel?
1: Ja hoor, ik hoor jou heel goed.
0: Hartstikke goed. Nou, Harco, boswachter, brandweerman en sinds kort ook uitvinder.
1: Nou, ik ben niet de enige uitvinder hiervan. Dat hebben we samen met onze blusploeg in Kuijnen bedacht.
0: Nou, vertel eens in. Wat hebben jullie bedacht?
1: Nou, ik zal maar even bij het begin beginnen. Een aantal jaren geleden is er een grote brand geweest in Herkenbos in Limburg. En op intranet van Staatsbosbeheer stond de volgende dag: wie kan ons komen helpen? Want er is heel veel verbrand en we hebben heel veel werk. Nou, ik dacht, ik stap in de auto, ik ga mijn collega's daar helpen. Aan de ene kant om te helpen, maar aan de andere kant ook nieuwsgierig naar het verhaal van die brand. Nou ja, ik kwam daar en er waren er heel veel brandweerslangen verbrand. En dat bleek, de wind was gaan draaien en die slangen lagen in de heide. En nou, alles weg. Dus dat is geen tijd meer om het op te ruimen. En toen schoot al door mijn hoofd heen: als je er nou sproeiers tussen zet, dan kun je dat allemaal nat houden. En dan, nou ja, dan gaan die slangen niet verloren. Mm-hmm. En je kunt het vuur ook sturen. Want het verhaal van die brand was dat die, zeg maar, begonnen was op een parkeerplaats. Er lag een heidegebied van 4 kilometer. Dat was een paar honderd meter breed. En de eerste brandweerauto had niet genoeg mensen. Dus van verder afstand moest een brandweerauto komen. Dus die brand kon zich ontwikkelen. En er was nog een moment geweest waarbij ze het hadden bij kunnen sturen. Als ze dus een systeem hadden gehad om dat. Nou ja, zo kwam ik een beetje op het idee om gekoppelde brandweerslangen, om daar sproeiers voor te ontwikkelen. Nou, daar zijn we in Kuijnen. Toen kwam de coronatijd ertussen en daar zijn we daarmee mee aan de slag gegaan. En toen hebben we een koppelstuk ontwikkeld. Daar kun je tussen slangen zetten. In Nederland liggen standaard 16 slangen in een brandweerauto. Dus wij hadden 16 sproeiers. En we gingen daarmee experimenteren. En eerst met een gaatje met 5 mm, 6 mm. En toen kwamen we er zo achter dat 7 mm de dikste druppels gaf. En die vliegen dan het verste weg. Dus zo konden we een strook heide nat maken van 30 meter breed en 320 meter lang. En daar zijn we mee naar het artillerieschietkamp in het Harde geweest. Want daar branden ze in de winter stukjes hei af om te beheren. En het was een heel mooi testmoment voor dit systeem. We hebben dat systeem daar in de hei gelegd. De hei werd aangestoken en in brand gezet. En het kwam tegen onze natte stoplijn aan en alles ging uit. Het systeem werkte dus. En toen zei de brandweer: ja, maar 320 meter is wel een beetje kort, Harco. Ga het maar 500 meter maken. Als we iets met 500 meter kunnen stoppen, dan heeft het echt een meerwaarde. Dus wij zijn weer meer sproeiers gekocht, slangen gehaald. En nou, dat een keer getest. Afgelopen woensdag hebben we de laatste test gedaan. Dat was ook een beetje van: hoe snel kun je dat dan uitleggen? We hebben samen met onze collega's het Oldermarkt gedaan. Die hebben zeg maar een kwart en een klein aanhangertje. Nou ja, in 20 minuten lag zeg maar dit systeem klaar en gingen de sproeiers aan. En dan kun je met 10.000 liter water, kun je in eerste instantie, die kun je helemaal vernevelen zeg maar over dat de oppervlakte, 500 lang, 30 breed. En je legt als het ware dan een natte dweil in het landschap. Dan komt het vuur, zeg maar, daarbij bij al die vegetatie die kletsnat is. Nou, en in brandweerland, zeg maar, werk je met een branddriehoek. Dat betekent, je hebt brandstof nodig als iets brandt. Je hebt zuurstof nodig. En je hebt temperatuur nodig. En als je een van die driehoeken eraf haalt, is ons altijd geleerd, dan kun je een brand beheersbaar maken. Nou, met die wetenschap zijn we aan de slag gegaan. Dus wij pakken de brandstof weg. En dan gaat het ontzettend roken, omdat ja, er ligt heel veel water op de grond. En de rook die neemt de zuurstof weg. En zodra het vuur bij onze stoplijn komt, dan hebben we de tweede tankwagen aansluiten met 10.000 liter. En dan gaan we ook nog blijven water werpen. En dan gaat de temperatuur ook naar beneden. Dus we beïnvloeden de branddriehoek enorm, zeg maar, met dit systeem. Mm-hmm. En zo kun je dus 500 meter uitmaken. Even voor de beeldvorming, als je 500 meter uit moet maken met brandweer.

0: voertuigen, van die bosbrandvoertuigen, dan duurt dat een paar uur. En dat kunnen wij dan in, zeg maar, in 20 minuten doen.
1: Ja, ja.
0: Dus je, en dit is niet de vervanger van brandweerauto's. Dit is een extra aanvulling om brandweerauto's nog effectiever in te kunnen zetten. Want als we, zeg maar, want wij kunnen geen bos blussen. Met dit systeem kun je niet een bosbrand blussen.
1: Nee.
0: Maar wel een vegetatiebrand. Ja. Dus, dus als je dit systeem in de vegetatie legt, dan kun je je voertuigen gebruiken om de brand die ook, zeg maar, zich in het bos verspreid heeft uit te maken. Ja, zo sta je samen, sta je sterk.
1: Kun je het wel houden? Want jij begon jouw verhaal met 16 slangen. Kunnen wij vervoeren? Maar hoe zit dat dan toen je moest uitbreiden van zoveel meter naar 500 meter? Past dat dan nog wel?
0: Nou ja, dat past niet in de brandweerauto, maar we hebben ook nog een busje. Het idee is nu om, zeg maar, dit hele systeem in een aanhanger te gaan pakken. En dan is die ook mobiel en dan kan die ook ingezet wel op andere plekken. Afgelopen woensdag was ook Erik Pluim erbij. Erik is de coördinator van de natuurbranden die in Overijssel eventueel plaatsvinden. En hij zei ook van, nou, misschien is het wel goed dat elke veiligheidsregio waar heide- en natuurbranden grootschalig kunnen voorkomen, zo'n systeem in de kazernes gaat leggen. Zodat je het niet helemaal uit kan hoeft te halen als er in Limburg iets brandt. Maar dat je het lokaal kunt gebruiken. Nou ja, wij hebben de kennis van hoe je dit systeem het best kunt maken en inzetten. En dat delen we graag natuurlijk met onze collega's.
1: Ja, want dat was inderdaad mijn volgende vraag. Van, gaat dit uitgerold worden over de rest van Nederland en wellicht ook buiten Nederland?
0: Nou ja, het is wel zo dat je bijvoorbeeld in Spanje zie je nu ook branden en in Frankrijk. Mm. Het terrein moet niet, zeg maar, bergachtig zijn of heuvelachtig. Want dan loopt het water van de helling af en dan verdwijnt het natte dweil. En dan heeft het vuur nog steeds kans. Dus het moet wel relatief vlak zijn om, zeg maar, het hoogste rendement met dit systeem te halen.
1: Ja, dus eigenlijk uitgelezen voor heidegebieden zoals wij die in Nederland kennen.
0: Maar ook bijvoorbeeld in de Wereben. In de Wereben daar staat ook heel veel riet.
1: Ja.
0: Daar is ook wel eens een keer brand. Nou ja, dan kun je dit systeem ook erin leggen om woningen te beschermen. Hè? Of om andere infrastructuur te beschermen. Maar ook om een brand uit te maken.
1: Ja. Maar het is dus ook een systeem wat als ze jullie benaderen en de goede uitleg krijgen, waarvoor de apparatuur al beschikbaar is. Alleen je moet het allemaal in elkaar zetten.
0: Nou ja, dat is denk ik de kracht van dit systeem. Het zijn allemaal losse elementen, losse slangen, losse koppelstukken. Uh-huh. Die kun je met manschappen en met een blusploeg kun je die uitleggen. Op elke plek, ook als die moeilijk bereikbaar is, ook als je er niet met een voertuig kunt komen, dan zal het uitleggen iets langer duren. Hè? Want ja, het is natuurlijk het fijnste als het allemaal dichtbij is. En dat er, een ander groot voordeel van dit systeem is dat brandweerwagens minder in de natuur hoeven te rijden. Ah. Je moet je voorstellen, als er op een heideterrein brand is en die brandweer gaat daar met voertuigen in rijden, dat daar sporen in komen, ik noem dat littekens, en die gaan nooit meer weg. Ja, want onze natuurterreinen zijn vaak maagdelijke bodems waar nog nooit een voertuig gereden heeft. En waar je dan ineens met relatief zware voertuigen heel veel transportbewegingen moet maken om dat vuur uit te krijgen. Nou ja, en dan zou je de kwetsbare delen, ik zal maar een voorbeeld geven. Het Gentiaanblauwtje, dat is een vlindertje. Die leeft van het klokjes Gentiaan.
1: Ja.
0: Die rupsjes eten alleen maar dat blad. Op het moment dat het rupsje ontwikkeld is, dan valt het als pop op de grond. Dan nemen mieren dat popje mee in hun nest. En dat popje geeft dan zoete stof af. Dat hebben die mieren nodig. En die verzorgen dat popje, zodat hij kan ontwikkelen.
1: 10 seconden. Jij hebt nog 10 seconden.
0: Nou, dat terreindeel zouden we dan heel graag willen beschermen. En dat kun je dan met dit systeem ook doen.
1: Hardekool, wij kunnen wel uren praten met jou. Bedankt voor je toelichting. Prachtige uitvinding. Min of meer uitvinding die jullie gezamenlijk hebben gedaan. Hopelijk wordt er heel veel gebruik van gemaakt. En wordt er nog heel vaak een beroep op jullie gedaan om uitleg te geven hoe het allemaal in elkaar steekt. Dank je wel.
0: Graag gedaan. Tot ziens.
1: Tot ziens. Tot zover Kopwijzer. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende week. Dag.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de Pride. 16 anderen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamitische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. Hij is nog niet opgepakt. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die dronken brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd al een man van 26 gearresteerd die met een barbecue bezig was. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In het zuiden van China en Hongkong zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd vlak voordat orkaan Noel aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval, zeer zware windstoten. De autoriteiten waarschuwen voor overstromingen. In Hongkong zijn mensen gewond geraakt. Ook wordt daar schade gemeld door omgewaaide bomen. In de hele regio rijden geen treinen. Honderden vluchten zijn geschrapt. Op een Duitse snelweg in de deelstaat Thüringen zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en kan er plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt dan rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog, bij ongeveer dezelfde temperatuur als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. 16 andere mensen raakten gewond. 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. Hij is nog niet opgepakt. In het zuiden van China, in Hongkong, zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd vlak voordat een orkaan aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval en zeer zware windstoten. De autoriteiten waarschuwen ook voor overstromingen. In de hele regio rijden geen treinen en zijn honderden vluchten geschrapt. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijk brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die tijdens een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd ook al een man van 26 gearresteerd die met een barbecue bezig was. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Bij een ongeluk op de Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt. Het gebeurde bij een kettingbotsing op de A9 in Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. Het weer, vanochtend bewolkt, kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: werk. Het is een tijd van werken en een tijd van genieten.
1: Het is zondag, gezellig, Geert en Marieke.
0: Ja, dat is echt genieten van de allerbovenste plank.
2: Het is zomer, het is zomer.
3: En de muziek klonk nog nooit zo lekker.

0: over zomer gesproken. Hè?
1: Wat weer een heerlijk begin.
0: Ja, elke keer dat ik, wanneer ik dat hoor, dan denk ik alweer meevoet. En dan start ik hem zelf, omdat het gewoon zo'n lekkere zomerse plaat is. Goedemorgen!
1: Een hele goede morgen allemaal.
0: Hoe is het ermee?
1: Ja, lekker.
0: Nou, lekker dan.
1: Ja, as we speak, nu heb ik gewoon vakantie gekregen.
0: Heerlijk.
1: Vanochtend om 8 uur ging mijn vakantie van start. Voor 3 weken lang.
0: Heerlijk.
1: Ja.
0: Nou, fijn.
1: Ik heb er heel veel zin in.
0: Ja?
1: Ja, ja, ja,
0: maar dat mag ook wel iedereen natuurlijk. Het is wanneer je hier gewoon op de straat rijdt. Geen hond in de supermarkt.
1: Nee.
0: Hartstikke rustig. Hier in de buurt bij ons is volgens mij iedereen weg. Daarover later meer.
1: Ja.
0: En ja, zo is het een klein beetje. Hoe was je week?
1: Ja, nou ja, ik had eigenlijk wel eigenlijk nog een beetje normale week. Ik moest natuurlijk nog wel gewoon werken. Ik heb wel maandagavond bij mij thuis een Mexicaanse avond georganiseerd voor vriendinnen en collega's. Het was hartstikke gezellig.
0: Met zo'n sombrero op en nou, een poncho aan.
1: Ja, dat zou je wel bedenken. Dat was dan net niet. Maar wel allemaal lekker Mexicaanse drankjes eten en gezelligheid. Mexicaanse muziek had ik ook opgezet.
0: Oké.
1: Dus het was helemaal in de stijl.
0: Dat is zo'n biertje met een beetje citroen erin, hè? Met zo'n schijfje.
1: Ja, die heb ik geprobeerd. Een speciale variant ook.
0: Ja.
1: Maar ik vond het verschrikkelijk.
0: Ja?
1: Ja, ik ben toch geen bier drinken, pap. Dat lukt. Het wordt hem niet. Ik kreeg het niet weg. Nee. Maar de rest vond hem wel heel lekker.
0: Okay.
1: Dus ik ben gewoon overgegaan op wat anders. Nou, verder, wat heb ik nog meer gedaan deze week? Ik ben naar de kapper geweest. Ik heb gesport.
0: Alweer?
1: Alweer.
0: Ik bedoel de kapper dan, hè?
1: Ja, ja, ja. Gaat allemaal gewoon door.
0: Oké.
1: Nou, verder niet zo heel veel bijzonders eigenlijk.
0: Oké.
1: Okay. Ja, en jouw week?
0: Nou, mijn week was eindelijk normale temperaturen. Dat vind ik dan al heerlijk voor mijn week. Zo het nu is, dit weer, dat vind ik geweldig.
1: Vind je dit goed, ja?
0: Ik hoor dat het volgende week of zo alweer weer tegen de 30 graden loopt.
1: Ja.
0: En dan heb ik zoiets van, nou, voor mij hoeft het niet. Nou ja, voor de rest weinig beleefd, want iedereen is op vakantie. Alleen alle kids waren thuis.
1: Ja.
0: En die zijn hier behoorlijk veel en gezellig geweest. Met de lunch, met de kleurplaten, met de fiets, met... En ik had nog wat klusjes te doen en zo. En ja, dat was het eigenlijk wel.
1: Ja, en ze verheugen zich altijd heel erg op de lunch hier. Hè? Want de lunch is hier niet gewoon een boterham met kaas, lieve mensen. De lunch is hier ongeveer vergelijkbaar met een lunch bij Van der Valk.
0: Nou, ook weer.
1: En daar kijken de kinderen altijd heel erg naar uit.
0: Ja, ja,
1: ja, dat is wel echt een complimentje, hoor.
0: Ja, dat vinden ze altijd wel leuk. Maar dat moet ook natuurlijk. Dat moet wel leuk blijven.
1: Zeker.
0: Niet kort van tevoren hoor. Van nou, opa, we komen niet. Hé, ik zag zelfs op de Pasen Mala mijn rock'n'roll, man.
1: Ja, dat heb ik ook gezien, ja.
0: Ja.
1: En ik heb het zelfs gehoord, want ik lag op bed op de post... en daar kon ik van alles mee genieten. En ook van die band.
0: Straks meer over de Pasamalam. Nu rock and roll.
1: Rock and roll.
0: Oké. Okay.

0: Cavaler.
1: Ik had er nog nooit van gehoord, maar wanneer je tegenwoordig Spotify hebt, ja, dan kom je van allerlei leuke rock'n'roll muziek tegen waar je eerlijk gezegd nog nooit eerder van hebt gehoord.
2: Eigenlijk moeten we gewoon een keer een hele uitzending alleen maar rock'n'roll. Elke keer denk ik, oh, het is dan weer voorbij.
1: Kunnen we wel een keer doen.
2: Ja.
3: De pasarmalen mis voor iedereen wel wat te kiezen.
1: En het kan nog, hè, vandaag.
2: Ja, het kan vandaag nog. Ja, zeker.

0: gaan laten zien, hoor.
1: Ja, nou, misschien ben je er al wel geweest.
2: Nee, ik ben...
1: Het hangt nog even. We nemen dit iets eerder op. En ja. Ik heb tegen jou gezegd, je moet zaterdag naar de Pasmalen gaan. We zouden dat eigenlijk samen doen, maar daar is het weer niet van gekomen. Maar ik ga eventjes wat voor jou regelen, want de saté is het daar echt waard. Nou, niet alleen de Pasmalen is er natuurlijk, maar het is natuurlijk zomervakantie. En dat betekent tijd voor vestingfeesten. 6 woensdagen lang is er in Steenwijk in de binnenstad van alles te zien en te doen. Nou ja, en nu is inderdaad nog steeds de Pasmalen bezig. Hè. Die is nog tot en met vandaag. En vandaag is ook nog eens een koopzondag. Ik denk, dat ga ik toch nog even vertellen. Dus daar kan je ook nog van genieten vandaag, een koopzondag.
2: Met allerlei aanbiedingen.
1: Van 12 uur 's middags tot 's avonds laat. En de koopzondag, dat is dan de Pasmalen. En de koopzondag is ook vanaf 12 uur tot 8 uur. Dus dat is ook nog wel best wel laat. Hè? De winkels open zijn.
2: Tot 8 uur?
1: Ja, tot 8 uur 's avonds.
2: Gezellig.
1: Ja.
2: Ik haal even mijn platenlijst erbij, want anders haal ik alles weer door elkaar. Oh nee, toch wel die. Ik denk. Ik doe wat Italiaanse muziek als je dat goed vindt.
1: Ja, lekker. Ja? Heerlijk.
2: Je was klaar mee met.
1: Ja, dit is de Pasmalen tot zover.
2: Heerlijke
1: ja.
2: Zondag. Joy Liana heet ze.

0: vele uitvoeringen al gehoord van dit nummer. Maar dit was er een van Joy Liana. In het Italiaans, ik denk ook wel een keer gezellig.
1: Hartstikke gezellig.
0: Ja.
1: Zal ik nog even een goed bericht doen?
0: Ja, doe maar.
1: Want heel soms dan kom ik gewoon in contact met een paar mensen. En zo ook afgelopen week kwam ik in contact met Christel Dekker en Danielle Verbeek. En die hebben een soort eigen bedrijfje. En daar wil ik eigenlijk wel even iets over vertellen.
0: Mm-hmm. Ja, het mag. Het is bijna reclame. Maar kijk, het zijn allemaal vintage.
1: Het zijn allemaal, daar gaat het dan precies om.
0: Mooi schijnen liggen hier op mijn
1: bord. Het zijn een moeder en dochter. En die geven elke lamp een nieuw leven. Dus dat is een heel leuk idee. En het wordt steeds groter.
0: Daarover gesproken. Ja. Iedere lamp. Een nieuw leven.
1: Ja.
0: Wij hadden hier een spooklamp.
1: Ja,
0: en ik heb een nieuwe lamp.
1: Ja, we hadden hier inderdaad een spooklamp, een bureaulamp. Ja, die zullen Christel en Danielle niet zo heel leuk vinden, want het is een hele saaie bureaulamp. Nee. Maar we hebben nu weer licht. Okay. En daar ging het om. Dus ik denk, ik koop even een nieuwe lamp voor jou. Maar goed, even terug naar waar ik het net over had. Een lamp die moet niet alleen licht geven. Dat zeggen Christel en Danielle. Er moet ook een verhaal aan hangen. En met hun bedrijf Licht van Ons speuren moeder en dochter naar bijzondere vintage lampen in Frankrijk.
0: Zo.
1: Dan knappen ze die lampen helemaal op en geven ze een plek in het hedendaagse interieur. Dus dat is natuurlijk iets hartstikke leuks. En dat blijkt echt aan te slaan. Want steeds meer mensen in Steenwijk die weten dit ondernemende duo te vinden. Ze verkopen ook op verschillende plekken in Steenwijk en in Kampen. Nou, ze gaan dan gewoon naar Frankrijk op zoek daar in het platteland naar leuke lampen. En die vinden ze op de meest gekke plekken. Wat een toevallig een goed liedje. Nee, waar zijn ze dan specifiek naar op zoek? Lampen met de geschiedenis vooral. Lampen uit de Art Deco-periode en de Art Nouveau-periode. Ze houden van vintage styling en bijzondere kleurencombinaties. En we kopen eigenlijk alleen maar lampen die ze zelf mooi vinden.
0: Kijk, dat is leuk.
1: Dat is
0: Doen wij daar een vrolijke plaat bij.
1: Doen wij daar een vrolijke plaat bij.
0: Vincent met zijn nieuwe.

0: Is dat gezellig
1: het
0: of is dat
1: zomer,
0: niet gezellig?
1: De muziek en de muziek klonk nog nooit zo lekker.
2: Over zomerse muziek gesproken. Wij zijn toe aan ons item vinyl. Ja. En de titel van deze plaat die we straks gaan luisteren, dat betekent in het Spaans het mooie eiland. Wist je dat?
0: Nee, ik hoorde het net. Vandaar dat ik er een beetje water bij doe.
2: Nou, dit nummer werd oorspronkelijk aangeboden aan Michael Jackson.
0: Oh.
2: Maar die wilde het niet. En toen dacht deze zangeres, dat vind ik helemaal niet erg, want daar maak ik wel een hit van. Het werd haar eerste nummer dat Spaanstalige invloeden en Latijnse pop combineerde met flamenco-gitaren. Het verwijst naar het Canarische eiland La Palma. We gaan luisteren naar Madonna met La Isla Bonita.
0: Ze was nog op het WK, hè?
2: Ja,
0: met
2: zeker.
0: Sexy kleding, ja. Op aan de leeftijd.
2: Absoluut.

0: 1987. En vandaag de dag 2000. Wat zeg ik? Ja, 2026 staat ze weer gewoon in het vaderlandse hitwezen met een hit. Zelfs nog één met David Guetta, volgens mij.
1: Ja, die gaat maar door, hoor, die vrouw.
0: Ik weet niet waar het allemaal staat. Trouwens, maakt ook niet zoveel uit. Ik vond dit wel schitterend.
1: Ja, dit vind ik ook een heerlijk nummer.
0: Zet hem even uit, want hij tikt door.
1: Ik ging even snel stiekem kijken wat er nou aanstaande woensdag in het park is. Bij Live in het Park. En dan gaf jij mij zo'n heel mooi folletje van de meente.
0: Ja.
1: Nou, voordat je die uitgeklapt hebt,
0: ja, dat is
1: maar voordat die weer ingeklapt is. Dat is, wat een folder is dit, zeg. Dat kan toch niet. Het is net of je moet stemmen in zo'n hokje, weet je wel. Zo'n folder.
0: Ik vind dat niet erg verstandig, zo'n ding. Want hoeveel mensen zouden er zijn die denken, fuck you met dat ding. Ik gooi hem gelijk bij het oude papier.
1: Ja, nou,
0: maar
1: in ieder geval,
0: het is wel vakantie natuurlijk.
1: Ja, dat is waar. En aanstaande woensdag komt de Dutch Queen Band. De tribute band van Queen. Die komt. Dus mocht je dat leuk vinden.
0: Ja, dan kun je gewoon daar naartoe. Met je stofzuiger.
1: Met je stofzuiger.
0: Maar ja, voorlopig is iedereen op vakantie, hè?
1: Ja,
0: het is hartstikke rustig.
1: Het is heel stil.
0: Ik heb erbij, die zijn naar Denemarken gaan luisteren. Je moet toch ergens heen?
1: Nou ja.
0: En iedereen gaat naar Denemarken, want daar zijn de temperaturen een klein beetje beter dan aan de andere kant. Zoals in Frankrijk.
1: Bij de Tour de France.
0: Ja. Maar ze was het wel druk trouwens bij de Tour de France. Maar
1: warm
0: natuurlijk. En al die bosbranden daar word je niet goed van.
1: Nee.
0: Of je gaat zoals mijn buurvrouw verderop naar Oostenrijk. Ja, word je er vrolijk van?
1: Ja, heerlijk.
0: Daar boven in de berg, daar woont een Chinees. Hij smeerde zijn afijn. En dan over jou gesproken. Waar ga jij naartoe?
1: Ik ga naar de Belgische Ardennen.
0: Naar de Ardennen?
1: Ja.
0: Kun je meezingen met...

0: Dit klinkt dan toch iets minder spectaculair, hoor, vind ik.
1: Maar wel gezellig, of niet dan?
0: Ja, we gaan er
1: volgende
0: zeker
1: keer gezellig. Draaien wij hem helemaal. En dan ikzelf. Wat denk je wat ik ga doen?
0: Nou, ik ben heel benieuwd wat er nu komt. Iets met een backyard.
1: Ik blijf thuis met mijn luisteren.

0: Ken je dat nog?
1: Is het Kinderen voor Kinderen?
0: Nee. Oh. Dat is heel oud is dit. Dat komt uit een kindermusical uit 1967.
1: Jeetje.
0: Konijn en ik zijn hele dikke vrienden, zo heette dat. En
1: nou, wat heb je dit leuk gemaakt?
0: Op een of andere manier blijf ik mij verbazen over dat liedje wanneer ik dat één keer draai.
1: Ja.
0: Op een of andere manier, dan blijft dat gewoon een week lang in mijn kop zitten.
1: Ja.

0: Goedemorgen, dames en heren.
1: En Marieke, een hele goede morgen. Heb jij voor mij het weer?
0: Ik heb voor jou het weekend weerbericht.
2: Steenwijkerland, weekend weerbericht.
0: En dan voor vandaag trekken we verspreid over de provincie. Het zal je verbazen, want altijd als jij vakantie hebt, dan gaan we.
1: Ja, werkelijk.
0: Een paar buien over onze provincie, mogelijk met zelfs hagel of onweer. Dus kijkt u een klein beetje uit, mocht u daarin terechtkomen. En af en toe is er, dat valt dan wel weer mee, een zonnetje. Met een matige tot krachtige west- tot zuidwestenwind wordt het een graad of 19-20. En in de avond en nacht nog een paar buitjes en een temperatuurstaling rond de 15 graden. Dus het dekbed kan weer over. Of kruip je vriend of vriendin aan. Dan word je ook lekker. Die wind is wel vervelend trouwens. Hoor. Ik was
1: ja, die is best fel.
0: Ik was vrijdag op de fiets en ik stond toch in standje sport. Maandag dan, in de herhaling van dit programma, lijkt het droog te blijven met regelmatig zon. Temperatuur een graad of 21 met een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. En dan dinsdag en woensdag en donderdag. Vrij zonnig in onze provincie, Overijssel, de kop hier zelfs.
1: Ja, ja.
0: Wordt het 27 tot 29 graden.
1: Oh, wat heerlijk.
0: Ja.
1: Dat zijn temperaturen die ik graag hoor in mijn vakantie.
0: Ja?
1: Ja hoor, ja.
0: Ik vind dat bijna, wat denk ik van.
1: Ja, hier in die achtertuin. Maar als je lekker aan het water gaat zitten.
0: Ja, dan over water gesproken.
1: Ja.
0: Daar moeten we met z'n allen zuinig aan mee doen. Want de rivieren staan te laag. Sommige sluizen gaan niet meer open.
1: Oh.
0: En de drinkwater is er nog genoeg. Maar dus iedereen zegt wel, doe een klein beetje voorzichtig aan met het leidingwater. Dus onze dialectplaat vandaag gaat over.
1: Over leidingwater?
0: Over leidingwater. Oh.

0: Het gaat ook een beetje kalf nu. Ik heb zo'n wastafel van graniet.
1: Ja.
0: Die houdt daar niet van.
1: Van kalf niet?
0: Nee. Die slaat dan helemaal wit uit op een of andere manier. Nou,
1: dat is wel de jammer,
0: ja. Ja. Of toer de dikke banden is, wat heb je?
1: Nou, we zitten natuurlijk wel een beetje in de fiets vandaag. Hè, want het is de laatste etappe op de Champs-Élysées vandaag van de Tour de France.
0: Ja.
1: Met de eindbeslissing van alle truien.
0: Mm-hmm.
1: Maar daarop vooruitkijkend, wou ik eventjes naar de wielerspectakel van Steenwijk.
0: Niks mis mee.
1: Nee, dat is ook altijd enorm.
0: Het is net Almelo, hè, hoorde ik op de
1: TV. Ja, ja, ja.
0: Het is net Almelo. Stoppen ligt op rood, stok ligt op groen in Steenwijk.
1: Er is altijd wat te doen. Nou, zo ook het wielerspectakel. En voorafgaand aan het wielerspectakel hebben we de dikke bandenrace. Dat is natuurlijk ook al een aantal jaren een groot spektakel. En de inschrijving van de dikke bandenrace die is geopend. Ik heb het al eens eerder benoemd, maar ze zoeken nog een paar jonge strijders erbij.
0: Daar heeft jouw zoon ook alles aan meegedaan.
1: Ja, die heeft daar ook aan meegedaan.
0: Ducootje. Ja, werd die tweede of eerste?
1: Ja, ja, wel zoiets, ja. Ja. Nou, Duco mag niet meer meedoen. En Kjeld, die krijg ik denk ik niet op de fiets. Dat gaat hem niet worden. Maar ben je nou wel een fietser en maakt niet uit wat voor fiets. De gratis race is voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar oud. De deelnemers die worden ingedeeld op leeftijd. Je kunt ook nog op de dag zelf, dat is 4 augustus, ingeschreven worden. En je kan meedoen op een loopfiets, een gewone stadsfiets, een mountainbike of een crossfiets. Met als voorwaarde dat de banden tenminste 28 mm breed zijn. Vandaar de dikke bandenrace.
0: Maar niet die e-bikes met die dikke banden.
1: Nee, nee, dat mag niet. Nee, dat zou een beetje lullig zijn. Je mag ook geen racefiets gebruiken. Of een fiets met klikpedalen, dat mag ook niet. Dus het is echt voor de kleintjes.
0: Oké. Okay.
1: Ik zeg, pak je fiets uit de schuur en kom 4 augustus naar de start.
0: Over de Tour de Fiets gesproken. Jij had een tip voor mij. 'S Avonds op tv is er de avondetappe.
1: Elke
0: dat programma,
1: avond,
0: elke
1: ja.
0: avond. Dat zal vandaag voor de laatste keer zijn.
1: Ja,
0: dan.
1: Dat denk ik wel.
0: Maar
1: ja.
0: Daar trad op van de week.
1: Ellen ten Damme.
0: Met een schitterend nummer wat wij ieder jaar draaien van Zazie. Maar Ellen ten Damme kan het ook. Tour de France.
1: Prachtig.
0: Ik heb het maar even gejat.
1: Heel goed.

0: Ja, ik denk, ik doe het er even een klein stukje bij waar we het van gejat hebben natuurlijk.
1: Ja, mooi.
0: En dan zo live met die tweede stem erbij.
1: Ja, maar ik dacht ook dat wij het origineel altijd elk jaar van Ellen ten Damme draaiden.
0: Nee, nee, van Zazie.
1: Weet je dat zeker? Dat gaan we toch even terugkijken, want daar heb ik toch mijn twijfels over.
0: Ik zoek dat eventjes voor je op. Goed.
1: Maar deze versie was prachtig.
0: Ja. Even kijken, want dan heb ik een achtergrond muziekje van jou. Ja. Kijk.
1: Heb je nog een leuk muziekje
0: van
1: mij?
0: Ja, ik heb dit.
1: Heel goed. Dan ga ik even iets vertellen over het Zomerorkest Nederland. De afkorting is ZOM. Die trekt in de periode van 24 juli tot en met 1 augustus door heel Nederland. Met 12 zomeropenluchtconcerten. En vrijdagavond 31 juli is het orkest te zien en te horen op de Zwervolle Markt in Steenwijk. Muziekliefhebbers die kunnen om 8 uur gratis dit optreden in de openlucht bijwonen. Een muzikaal extraatje tijdens de vestingfeesten in Steenwijk deze zomer. Nou, dat is toch hartstikke leuk. Ruim 50 jonge, talentvolle muzikanten uit heel Nederland brengen een afwisselend programma met symfonische blaasmuziek, klassieke meesterwerken, film en jazz en popmuziek. Het orkest is een begrip in de muziekwereld. Sinds de oprichting in 1987 gaat ZOM iedere zomer op tournee. In de afgelopen decennia is het orkest uitgegroeid tot een begrip binnen de Nederlandse blaasmuziekwereld. Jaarlijks krijgen jonge muzikanten de kans om deel uit te maken van dit ambitieuze en gemotiveerde orkest. En de bezetting bestaat uit amateurs en conservatoriumstudenten van 16 tot en met 23 jaar uit heel Nederland.
0: Gezellig.
1: Ja, dus dat is niet zomaar iets, zeg maar. Daar zit wel wat in.
0: En ben je dan thuis?
1: Ja.
0: Of ben je dan
1: Ja, nee, dan ben ik inderdaad thuis.
0: Ik denk dat we daar wel gewoon eventjes...
1: Dat lijkt me een heel goed plan. Het begint om 8 uur 's avonds. Er zijn beperkt zitplaatsen. Nou, daar gaan we gewoon staan. Dat maakt ons niks uit. En meer informatie kun je vinden op de website www.steenwijkvestingstad.nl.
0: Klein stukje dan om jou te vertellen dat het eigenlijk om dit nummer in het origineel ging. Zazie! Hier ook niks mis mee.
1: Ik heb deze al nooit gehoord, hoor,
0: pap. Nee?
1: Maar
0: die draaien ieder
1: jaar. Maar Ellen ten Damme draaien wij ook elk jaar.
0: Maar niet met Tour de France, volgens
1: Jawel, ik zoek echt, ga terugzoeken.
0: Ik zoek dat ook op.
1: Zullen we even wedden?
0: Ja, waarom?
1: Ik heb dit liedje nog nooit gehoord.
0: Flesje wijn dan?
1: Ja, dat doen we.
0: Gaan we dat doen, of Ellen ten Damme dat al eerder heeft gedaan. Ondertussen maar even naar Spanje. Want we doen tegenwoordig altijd een gouden ouwe. Julio Iglesias.

0: een keer denken aan die reclame dan.
1: Aan welke?
0: Is dit Spanje? Kijk, dat meisje naar buiten loopt daar zo'n koor. Nee, dit is Julio Iglesias, omdat het vakantie is en wij alle vakantielandjes bij
1: langs gaan.
0: Dit leek me wel aardig. Ik denk, ach, waarom ook eigenlijk niet? En dan nu, is dit de hoogste tijd voor? Heb ik dat wel bij de hand? Ik ben een beetje gouden.
2: De keuze van Marieke.
0: Jawel.
1: Ja, ik heb ook een beetje voor een wat ouder nummer gekozen deze week. Wel uit 2007 al. Een nummer van een Canadese zanger. En hij schreef het nummer over geluk van echte liefde. Maar tegelijkertijd maakte hij ook een statement over de wereld. Hij zegt daarbij, we leven in vreemde tijden. En ik wilde zeggen dat het niet uitmaakt wat er gebeurt. Dat deze persoon, die hij op dat moment had gevonden, het leven waard is.
0: Dus.
1: Nou, dat is een mooie uitspraak.
0: Netjes,
1: hè?
0: Ja, lieve uitspraak.
1: Ja, zeker. Ja. Nou, ik vind het altijd een leuk en gezellig liedje. Michael Bublé met Everything.
0: Hoorde je van de week gewoon op de radio?
1: Ja, zeker. Ja, dan schrijf ik altijd alles op.
0: En nu bij ons.
1: Ja.

0: Call Me Irresponsible, zo heet het album waar dit vanaf komt. Uit welk jaar zei je ook alweer? 2007?
1: Ja.
0: Everything.
1: Zo Michael. Lang geleden al niet.
0: Goh, we hebben eigenlijk op een of andere manier gewoon wat tijd over.
1: Nou, hoe kan dat nou?
0: Waarom ook eigenlijk niet? Het is vakantie. En dan heb ik altijd zoiets van, we doen wat extra muziek. We doen wat gezellige muziek. We doen wat van die vakantiemuziek. En we hebben natuurlijk ook nog, wat ben je?
2: De artiest van de maand.
1: Ja,
0: zullen we die
1: maar
0: doen?
1: Nog, ja, gooi nu, er maar in,
0: maak
1: tuurlijk.
0: Het ook een klein beetje uit.
1: Ja hoor.
0: Uit de show van Valdorala. Lang
1: zeg me niks.
0: Voor jouw tijd.
1: Ja.
3: I'd love to go out to dance tonight. I know a disco that's out of sight. I want you all to come along.
0: Het was onder andere met dit.
4: Wordt het toch nog gezellig.

0: artiest van de maand juli. Enig idee wat wij in augustus gaan doen?
1: Nou, ik denk dat je het inmiddels al wel twee keer hebt verteld en ik ben het alweer vergeten.
0: De Charles Baker selectie.
1: Oh, gezellig!
0: Ja, die hebben ook een hit gehad in de top 40 en zo. Dus ja, daar komen wij dan ook wel weer uit. Nou, het zit er eigenlijk op. We hebben ook al, ik moet eerlijk zeggen, zo'n beetje alles gehad.
1: Nou, dat is hartstikke goed, toch?
0: Dan, alle landen. Nou, ik kan nog even een klein stukje naar Duitsland gaan. Weet je dat iets?
1: Ja, die hebben
0: zullen
1: we nog
0: we
1: niet
0: dat
1: gehad.
0: Nu, gaan we er daarmee uit?
1: Ja, vind ik een goed plan.
0: Oké.
1: Okay, tot volgende week.
0: Ja, ben je er dan wel met vakantie?
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja?
1: Ja, ik ben er misschien één week niet. Dan zit ik, als ik dan in de Ardennen zit. Maar de rest ben ik er gewoon, hoor.
0: Oké.
1: Okay, zeker nou, weten. Ja, gezellig.
0: Dan gaan we naar Duitsland.
2: Heerlijk vakantie. Zon, zee.
3: En natuurlijk Nederlanders. Nein, Deutsch. Kom, kinder, we gaan en

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de Pride. Het gaat om een man van 21, Abdul B. De politie heeft zijn foto verspreid en vraagt mensen naar hem uit te kijken. Het advies is hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend is. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. In Amsterdam is gisteren de World Pride van start gegaan. Burgemeester Halsema zegt dat ze waar nodig extra maatregelen zal nemen. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel in Amsterdam. De 2 werden kort na de vondst aangehouden in de buurt. In de winkel werd de afgelopen tijd 2 keer eerder een explosief geplaatst. Beide keren ging dat ook af. De politie zegt geen idee te hebben waarom de speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is. Het is ook nog niet duidelijk of de aangehouden verdachten ook iets te maken hebben met de eerdere incidenten. Afgelopen nacht moesten na de vondst bewoners van zo'n 20 appartementen korte tijd hun huis uit. In de buurt van de natuurbranden rond Bordeaux zijn verschillende mensen opgepakt. Ze worden verdacht van brandstichting, onder meer met vuurwerk. De brand in het departement Gironde breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Op het Como meer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. Italiaanse duikers gaan nu zoeken met een onderwaterrobot en Sonos-apparatuur. Het weer. Vanochtend is het bewolkt. Kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt. Dan door het hele land buien. Temperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van het busje dat gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de Pride. Het gaat om een man van 21. De politie heeft zijn foto verspreid en vraagt mensen naar hem uit te kijken. Het advies is hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend is. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag naast woede ook angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Premier Jette heeft ook gereageerd. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna, die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel in Amsterdam. De 2 werden kort na de vondst aangehouden in de buurt. In de winkel werd de afgelopen tijd 2 keer eerder een explosief geplaatst. Toen ging dat ook af. De politie zegt geen idee te hebben waarom de speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is. Het is ook nog niet duidelijk of de aangehouden verdachten ook iets te maken hebben met de eerdere incidenten daar. Het weer. Het is bewolkt en er vallen buien. Af en toe laat ook de zon zich zien. De temperatuur loopt op tot zo'n 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4 FM.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorgen oproept bij beroepers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij de aanval in Berlijn kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond en 3 mensen zijn er slecht aan toe. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachte. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Op het Como-meer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. Nog altijd trekken de stranden, musea en gedenkplaatsen jaarlijks miljoenen bezoekers. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon, iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Goedemiddag, dit is RTV Slos. RTV Slos. Oh ja. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4 FM.

0: muziekmix.
1: De beste muziekmix.
0: Op 105.4.
1: 105.4. RTV SOS.
0: RTV SOS.
2: Het is winter. Het is barstend koud buiten. En de wind giet door de dakgordel.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende twee weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond. 3 mensen zijn er slecht aan toe. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachten. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn en ook meer mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Op het Como-meer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. Het weer. Het is bewolkt, er vallen buien. Af en toe laat ook de zon zich zien. Het is 19 tot 23 graden in Limburg. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags ook wat zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Goedemiddag, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4 FM.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De aanslag gisteravond op de Pride in Berlijn was een islamistische terreuraanslag. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Dobrindt. De bestuurder van het witte busje is nog altijd voortvluchtig. Nadat hij op een menigte inreed, zou hij mensen hebben aangevallen met een kapmes. Eén persoon kwam bij de aanslag om het leven. 29 mensen raakten gewond. De politie zoekt naar de 21-jarige Abdul B. Hij is een Duits staatsburger van Libanese afkomst en is eerder veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar. In die zaak loopt nog een hoger beroep van het OM. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Voor de kust van Vietnam is een vrachtschip gezonken. Zo'n 40 mensen konden worden gered. Zo'n 20 opvarenden worden nog vermist. Het schip kwam door nog onbekende oorzaak in de problemen en stuurde een noodsignaal. Schepen in de Zuid-Chinese zee schoten te hulp en er werd een reddingshelikopter ingezet. Vietnamese hulpdiensten proberen de vermisten te vinden met satellietbeelden. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in Gironde een lang gevecht gaat worden. Tot die tijd kunnen de tienduizenden mensen die geëvacueerd zijn niet naar huis. Het weer bewolkt en buien, tussendoor ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Sometimes you might feel like you're the only one in this world who feels the way you do, and life is just absurd.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. Alles wijst daarop, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. De dader reed met zijn busje in op de menigte en viel mensen aan met een kapmes. Hij is nog niet gepakt. Voor de derde dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Dat was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. De Roemeense president Dan noemt het onverantwoord dat Rusland het Roemeense luchtruim blijft schenden, omdat dat ook het luchtruim is van de Europese Unie en de NAVO. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren, net boven Almelo in Overijssel, is afgelopen nacht vermoedelijk in brand gestoken. Voordat het gezin naar Geesteren kwam, was het huis waar ze zouden komen wonen al 3 keer doelwit van vernielingen. Daarbij is ook een boze brief gevonden. Het statushoudersgezin krijgt extra begeleiding vanuit de gemeente, zegt burgemeester Postma. Na de eerdere vernielingen hield de politie een flyeractie in de omgeving met de vraag wie de angst en onrust zaaide. Er is toen niemand opgepakt. De politie doet nu forensisch onderzoek naar de autobrand. In een voorstad van Bordeaux is gisteravond bij een politiecontrole een man opgepakt met 44 exclusieve flessen wijn in zijn auto. Hij bleek die gestolen te hebben uit een verlaten woning. Vrijwel alle bewoners van het stadje zijn geëvacueerd door de grote natuurbranden in het gebied. Volgens de Franse politie is de waarde van de flessen aanzienlijk. De dader was een bekende van justitie. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en het is 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral in de middag zon. Het wordt iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker, Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt

0: gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van de 45-jarige Nederlander die daar sinds gisteren werd vermist. Dat meldde Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden, die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben urenlang naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. Amsterdam neemt bij de World Pride en Pride Amsterdam extra veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de aanslag op de Pride in Berlijn. Burgemeester Halsema spreekt van een aanval op de vrijheid die we in Amsterdam deze weken ook groots vieren. In Berlijn is de klopjacht op de dader nog altijd in volle gang. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de aanslag op de Pride een islamistische terreurdaad was. Er viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. Voor de derde dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Dat was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. In Engelen, vlakbij Den Bosch, zijn meer dan 10 huizen en voertuigen beklad, onder meer met scheldwoorden. De woningen zijn van mensen die voorstander zijn van de komst van een opvanglocatie voor minderjarige vluchtelingen in het dorp. In april werd bekend dat in Engelen plek komt voor 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers. De burgemeester zegt dat er een groep felle tegenstanders van de opvang is die al maanden mensen intimideert. Hij noemt de bekladdingen verwerpelijk en onacceptabel. Het weer, af en toe een bui, tussendoor soms een gaatje voor de zon. Ook vannacht en morgenochtend nog af en toe nat. Morgenmiddag droog en vaker zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Goedemiddag, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos, 105.4 FM.

zou je laten zien. Je mag het zelf bepalen, het leven is van jou.

zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.

0: van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is nu een herdenkingsmars bezig richting de Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van de Nederlander van 45... die daar sinds gisteren werd vermist, dat meldde Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden, die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben meer dan een dag naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jafiral. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. In het dorp Engelen in Brabant zijn huizen en auto's beklad van mensen die voorstander zijn van een nieuwe asielopvang. In het dorp komen 50 plekken voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Al maanden is een groep felle tegenstanders daarvan mensen aan het doxen en intimideren. En Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit de lucht geschoten met een F-16. Volgens de Roemeense president was het een Russische drone. Dan het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag is het droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

De New York Philharmonic speelde onder leiding van Leonard Bernstein de ouverture tot de opera La Scala di Setta van Rossini. Vandaag, 26 juli, is het precies 244 jaar geleden dat in Ierland John Field werd geboren. Hij wordt algemeen beschouwd als de uitvinder van de nocturne, een genre waar later Frédéric Chopin beroemd mee zou worden. Field verhuisde naar Londen, vertrok later naar Wenen, Parijs, gaf overal in Europa pianoconcerten. Hij maakte een tournee door de Baltische Staten om zich vervolgens voor 10 jaar in Moskou te vestigen. Door zijn extravagante levensstijl ging zijn gezondheid achteruit. Hij overleed op 23 januari 1835, pas 54 jaar oud. Field schreef 18 nocturnes en zo klinkt nummer 9 in S groot.

Michael O'Rourke speelde Nocturne nummer 9 van John Field, vandaag 244 jaar geleden geboren. Later in het programma nog een pianowerk van Field. Maar eerst aandacht voor een instrument dat we niet zo vaak horen in muziekpalet, de accordeon. De accordeon, zult u vragen, jawel, de klassieke accordeon.

De Hongaarse dans nummer 5, virtuoos vertolkt door de 43-jarige in Oekraïne geboren accordeonist Alexander Rustevich. Algemeen beschouwd als een der beste bajanspelers ter wereld. Ten tijde van Giuseppe Verdi zong menig een op straat dit lied.

Va pensiero sull'ali dorate. Denk maar aan Gouden Vleugels uit opera Nabucco van Verdi, beter bekend als het Slavenkoor. U hoorde koor en orkest van de Duitse opera Berlijn onder leiding van Giuseppe Sinopoli. Tafelmuziek is een term die sinds het midden van de 16e eeuw wordt gebruikt voor muziek die gespeeld wordt tijdens feesten en banketten. De tafelmuziek van Georg Philipp Telemann behoort tot de bekendste in dit genre.

tafelmuziek in de vertolking van Musica Antiqua Köln onder leiding van Reinhard Goebel. U luistert naar Muziekpalet, een wekelijks programma bij RTV 1 Radio Centraal en de Slos met daarin de mooiste klassieke klanken.

Dat was de Sinfonia Concertante voor klarinet, hobo, hoorn en fagot, met in de hoofdrollen Sabine Mayer, Bruno Schneider, Diethelm, Jonas, Sergio Azzolini. Verder hoorde u de Staatskapelle Dresden onder leiding van Hans Vonk. Ik had u nog een werk van John Field beloofd. Hier is nogmaals Michael O'Rourke in het eerste deel uit het eerste pianoconcert van Field, samen met de London Mozart Players onder leiding van Matthias Bamert.

Nogmaals muziek van John Field. Verder met een prachtige aria uit de opera La Fille du Régiment van Gaetano Donizetti. Marcello Alvarez zingt A mes amis.

Muziek van Donizetti. Voor we naar het sluitstuk gaan, is nog een heerlijk werk van Jacques Offenbach. De wals uit Le Papillon, gespeeld door de London Symphony Orchestra onder leiding van Richard Bonnink.

Offenbach bracht ons bij de uitsmijter. Op naar het nieuws op de tonen van de Dornbacher Lendler van Jozef Lanner. Bedankt voor het luisteren. Volgende week is er een nieuwe aflevering van Muziekpalet bij RTV 1, Radio Centraal en De Slos. Mijn naam is Evert de Jong. Ik wens u, mede namens technicus Sander Senier, nog een fijne voortzetting van deze dag. Dag.

0: RTV Slots met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is een herdenkingsmars bezig richting dit Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jafiral. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst getroffen zijn door branden.

gingen langs bij een sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hen. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht. En bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffen mensen. Bij Madrid is zeker 45.000 hectare verloren gegaan. Sinds gisteren woedt er ook een natuurbrand in de buurt van Valencia. Autocoureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. De Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. En door zijn plek op het podium vandaag stijgt Max Verstappen naar de zesde plek in de WK-stand. Dan het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.

Dit is Lichtflits. Het Gospel Rock, Rally Pop, Praise and Worship Magazine voor en van de lokale omroep. Vanuit Steenwijk en Land, RTV Slos, gemaakt. Het wordt ook uitgezonden op Radio Centraal Westerlingwerf en via internetradio. Iedereen, ook elders in het land, welkom. Wat zoal in deze uitzending? Nou, onder meer straks een stuk door de Choir Company. Charlotte Heubeloens met een oudje uit de jaren 80. Rand Collective en nog een heleboel meer. En we hebben weer de kostelkalender en Lichtflits agenda. En we zien verder nog wel wat uit de tafel zal komen. We gaan terug in de tijd. We gaan naar 2001 met de Worldwide Message Tribe. Althans van een verzamelaar die toen uitkwam, Chilled. Het nummer is waarschijnlijk ietsje ouder. Be Still.

Je hoorde de teamsong van de World Youth Day Wereldjongerendag 2020, Emmanuel. Van het album One, dat ook in 2000 verscheen. Het nummer zou prima in de adventtijd gedraaid kunnen worden eind november, begin december. Een opwekkingslied, Hoop en Redding. Opwekkingslied 868 van deel 46 met erop de nummers 858 tot en met 870. Direct daarna de kosmokalender.

Gospelkalender. Zondag 2 augustus. Peter en Itske Brakels. Reprise in Time. Om 10:00 in de ochtend in Diever. Medewerking aan een openluchtdienst in het Shakespeare Theater. Dinsdag 13 augustus. De band Resin. 8:00 s'avonds in Dwingelo. Medewerking aan een zomerzangavond in de Brug-Eskerk aldaar. Zondag 6 september, New Creation Gospel Choir and Band. 10:00 in de ochtend in Akrum. Themadienst Goud in de Terpkerk. Zondag 6 september, de band Sinjael. 11:00 ochtends in Nijland. Medewerking tendienst bij Dorpshuis de Mande. Zondag 27 september, New Creation Gospel Choir and Band. 7:30 s'avonds in Stiens. Themadienst Goud in de Hegestins. Zondag 27 september, Voices of Faith. Dat is een koor. 9:30 in de ochtend in Leek. In PKN De Hoeksteen, medewerking kerkdienst. Zondag 27 september, Peter en Itske Brakels, Reprise in Time. 7:30 s'avonds in Drachten, evangelisatiedienst in De Schakel aldaar. Zondag 27 september, Living Lord Singers uit Diever werken mee aan de kerkdienst om 7:00 s'avonds in Houlerwijk. Zondag 4 oktober, de band Sinjael. 9:30 in de ochtend in Garijp, medewerking kerkdienst. Woensdag 7 oktober, nogmaals Peter en Itske Brakels. 9:30 in de ochtend in Sneek. Interkerkelijke koffieochtend, De Bron, daar werken ze aan mee. Zondag 18 oktober, Voices of Faith. 9:30 in de ochtend in Nega. Themadienst, Kom Dichterbij. Van hervormde gemeente Op Einde en De Tieke in Nega. En De Tieke is dan ook de locatie. Zondag 18 oktober, de Young Christian Singers. 9:30 in de ochtend in Leeuwarden. Medewerking kerkdienst VEG Vrije Evangelische Gemeente. Zondag 18 oktober, Resin. In de ochtend om 10:00 in Steenwijk, dat is vlakbij dus. Medewerking kerkdienst Bethel Vrije Zendingsgemeente Gasterslaan. Zondag 18 oktober, Sinjael, de band. 9:30 in de ochtend in Oosterwolde, Friesland. Verzorging themadienst in het Anker. En dan zondag 25 oktober, Antegas Vocal Group, 9:30 in de ochtend, themadienst Child of God, en dat is dan in Leeuwarden. Dit en nog veel meer op www.gospelpodium.nl/agenda.

The Choir Company, met overwinningslied van het album Met Heel Mijn Hart uit 2016. En de jaren daarna hebben ze dit lied hier ook wel eens in de regio bij concerten opgevoerd. En The Choir Company, daar refereert ook even naar Brian Doerksen. Ons bereikte het bericht, u waarschijnlijk ook, of jou waarschijnlijk ook, dat Brian Doerksen is overleden op 21 juli jongstleden. Een bekende gospelartiest, een Christian singer-songwriter, van nummers als Refine as Fire, Come Now is the Time to Worship en It Is Well en nog een heleboel anderen. Hij overleed naar aanleiding van uitgezaaide kanker die nog niet zo lang daarvoor bij hem was vastgesteld. En collega radiomaker Henk Maat van Radio Revolte, die wel eens meewerkt aan de Choir Company als vocalist, die vertelde dat de Choir Company ook al met Brian Doerksen op tournee is geweest een aantal jaren geleden. En Brian Doerksen gaan we in een andere uitzending nog eens een keer weer draaien. Vanavond nog even niet. De media heeft er al heel veel aandacht aan. Later dit jaar komen we erop terug. We vervolgen nu met een artiest uit de jaren 80, Charlotte Höglund, een Zweedse veelbelovende zangeres destijds. Stand-up komt van Charlotte Free uit 1987. Een jaar daarvoor stond ze in het voorprogramma van Larry Norman.

Uit de vroege jaren 90. Power in the Blood door Various Artists. En het is te vinden op de Good Music Dance Collection 1995. Straks heb ik ook nog aandacht voor de nieuwe Alpha-cursus die in Steenwijk van start gaat in september. Marijke Bos heeft bericht gestuurd. Maar dat straks. Nu gaan we met Van King & Country verder. De twee broers van Rebecca St. James met band. Hope is what we crave. En ze geven een concert op 27 augustus naast Josh Baldwin in Rotterdam Ahoy Arena.

In 1991 nam Larry Norman samen met zijn broer Charlie de cd Stranded in Babylon op. Deze cd werd helemaal opgenomen in Noorwegen. Hierop staat ook het nummer My Baby's Got the Blues.

Collective. Op het moment niet in Nederland via Events of Christ, maar dat gebeurt doorgaans wel eens. We gaan luisteren naar een oud stuk, You Are My Vision, van Build Your Kingdom hier. Een Rant Collective mixtape uit 2017. Aansluitend Cindy Morgan en Louis Fonsi, die we ook kennen van de latere wereldhit Despacito.

Tijd voor Lichtflits Agenda. Contactgegevens van Events for Christ. Dat is www.eventsforchrist.nl/agenda. www.eventsforchrist.nl/agenda. Of telefoon 0297-237-172. Dat is 0297-237-172. Wat zowel via Events for Christ de komende tijd in augustus. 1 augustus de Sand at the Bethel, dat is in Zelhem. 1 augustus ook Fred Hammond in Rotterdam in de Maassilo. 20 augustus Israël in New Breed in Rotterdam, ook in de Maassilo. En CC Winans, 26 augustus in Rotterdam Ahoy. Waarschijnlijk volgende keer weer in het uur te horen. En 27 augustus eerder het uur te horen voor King & Country. Samen met Josh Beltwin, of naast Josh Beltwin, in Rotterdam Ahoy Arena. En dan 28 augustus ICEJ Israel Weekend 2026, ook in de Zelhem op de Bethel. En september komen we later een keer op terug. De Young Messiah komt in het najaar ook weer terug. De aftrap is op 31 oktober in Papendrecht. En de slotavond, de 11e, dus op 28 november, de 11e concert, zeg maar, Veenendaal in de Basiliek. Weer uitgevoerd door de Choir Company met band. Dan gaan we naar de Alpha-cursus. Er is bericht binnengekomen van Marijke Bos. Youth Alpha begint weer in Steenwijk in het najaar. Dit keer op een ander adres. De Burgemeester Voetlikstraat 56 in Steenwijk. En dat is in het wijkgebouw De Gagels. Ze heeft een contacttelefoonnummer. Die geeft ze hierbij 06-4508-7557. Dat is 06-4508-7557. Wat er allemaal te doen is via... Aftrap is in ieder geval op 11 september. Ik kan even dat stukje niet vinden, dus ik kom er later op terug. Dan wel Kopje Cultuur, 4, 5 en 6 september. Dat met een slotkerkdienst op de markt op 6 september, al hier in Steenwijk, met het Core Inspiration en Ellie Zuiderveld. Later dit uur kom ik even op de Alpha-cursus terug. We gaan verder met muziek.

kom nog even op de Alpha-cursus terug. Het bericht van Marijke Bos. Het begint op 11 september in Steenwijk, wijkgebouw De Gagels. Het is voor jongeren van 16 tot en met 26 jaar. De toegang is gratis. Het is dus een Youth Alpha-training. En het zijn 12 chille avonden aansluitend. Praten over het leven en praten over geloven. En hoe het er allemaal verder uitziet, komen we in de volgende uitzending op terug. De slotavond is op 20 november aanstaande. De volgende keer gaan we op Youth Alpha weer door. En in Oosterwolde begint in september ook een Alpha-cursus. Maar die is voor volwassenen en dat is in de Levensbron al daar. Oosterwolde, Oost-Stellingwerf. West-Stellingwerf heeft, voor zover ik bekend, dit keer geen Alpha-cursus. Missie komt dat ook nog. Dan vertel ik je dat deze lichtflits technisch werd verzorgd door Henk Kok. Samenstelling en presentatie de ondergetekende Bert Kuiper. Renier Simons wordt nog bedankt voor zijn muziekkeuze. En dan gaan we zo meteen nog luisteren, als het goed is, naar de New London Choral met In the Land of Zion. En misschien daarvoor Ellie en Rickert nog, Zo is het Koninkrijk. Ellie zal trouwens ook op de markt optreden tijdens Kopje Cultuur.

0: in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Volgens de politie zijn met een steekwapen op de hulpdiensten afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders aanviel met een hakmes. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven, 29 anderen raakten gewond. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken was de aanslag islamistisch gemotiveerd. De vermoedelijke dader is een Duitser van Libanese afkomst die zou hebben geprobeerd om zich bij IS aan te sluiten. De autoriteiten in het Franse Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen. Toeristen die al in het gebied zijn, wordt aangeraden om ergens anders naartoe te gaan. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. De tienduizenden mensen die zijn geëvacueerd kunnen voorlopig niet naar huis. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst zijn getroffen door de branden daar. Ze gingen langs bij een

sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hem. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht. En hij bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffen mensen. Autocoureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. Dan het weer, vanavond overwegend droog. Vannacht en morgenochtend volgt nog wat regen. Morgenmiddag droog en zonnig bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Overijssel is dit het geluid voor Steenwijkerland. RTV Slos.
1: RTV Slos. Gouwe ouwe. Non-stop.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Hij zou met een steekwapen op de hulpdiensten zijn afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders met een katmes aanviel. Eén vrouw kwam om het leven, 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader werd onlangs veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar vanwege eerdere plannen voor een aanslag. Voorwaarde was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. Hij was nog in afwachting van hoger beroep. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten opgepakt zijn. Bij een van de moskeeën is een zware explosie veroorzaakt. Allebei de gebedshuizen waren beklad met graffiti. Op meer plekken op de Westoever zijn de afgelopen dagen aanvallen door kolonisten gemeld. Er zijn ook berichten dat Israëliërs door Palestijnen zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft de brandstichting bij de moskeeën veroordeeld en zegt onderzoek te doen. De autoriteiten in Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. Ook mensen die in het gebied werken mogen er voorlopig niet komen. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was het beste in het eindklassement. Het is zijn 5e eindzege in de Tour. Het weer, hier en daar nog een buitje. Het geldt ook voor vannacht en morgenochtend. Morgenmiddag wordt het overal droog en de zon breekt door. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: RTV Slos met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest en hij breidt nog altijd uit. Sinds gisteren woedt ook een natuurbrand bij de stad Valencia. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. De man werd gevonden in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op de agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn twee moskeeën in brand gestoken. Allebei de gebedshuizen waren ook beklad met graffiti. De krant Haaretz meldt dat er twee Israëlische columnisten zijn opgepakt. Het Israëlische leger heeft de brandstichtingen veroordeeld en zegt onderzoek te doen. Het lichaam van de man die vermist werd in het Italiaanse Como-meer is gevonden. Sinds gisteren werd naar hem gezocht met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. De man van 45 wilde zijn zoon redden, maar verdween zelf onder water. Zijn lichaam is op 25 meter diepte aangetroffen. Het weer. Vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon. En dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Goud van oud. In het Engels, Frans, Duits of in je eigen taal. RTV Slos draait het allemaal.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. Na een klopjacht werd de man gevonden in een volkstuin in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest en hij breidt nog altijd uit. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren in Twente is vannacht vermoedelijk in brand gestoken. De komst van de Syrische statushouders werd al enkele keren uitgesteld omdat er stenen door de ramen van hun huis werden gegooid. Het gezin krijgt extra begeleiding van de gemeente. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was de beste in het eindklassement. Het is zijn vijfde eindzege in de Tour. Het weer. Vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon. En dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Avila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlak verwoest van 50.000 hectare. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Dat gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën was er een zware explosie. Er is een aardbeving gevoeld in Sappemeer in Groningen. De beving was iets na 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. In de Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, hier en daar een buitje, bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Oh ja. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. Oh.

0: Nederlandstalige hits. Je hoort ze in de Nederlandse muziekkoepel op RTV Zos.
1: Voor de kop van Overijssel is dit het geluid voor Steenwijkerland. RTV Zos.

0: IJssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Er is een gebied verwoest van zo'n 50.000 hectare. Ávila wordt dinsdag verklaard tot zwaar getroffen gebied, meldt premier Sanchez. Daardoor wordt het verlenen van financiële steun makkelijker, net als hulp bij de wederopbouw. Intussen wordt er ook nog steeds geblust in Frankrijk. President Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Het gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Het gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is zijn 5e toerzege. Het weer, hier en daar een buitje bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon en het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

moet, voel je niet meer verwondering. Als je terugkijkt en ziet hoe het in je leven ging. Als kind wou je prinses zijn, was jouw verdriet te veel.

is de Nederlandse Muziekkoepel. Een uur lang de nieuwste Nederlandstalige hits bij RTV Slos.

0: Franstalige hits. Je hoort ze in de Nederlandse muziekkoepel op RTV Zos.
1: Voor de kop van Overijssel is dit het geluid voor Steenwijkerland.